0: nu regelen is straks cool genieten. Scalasol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet wel, Mac.
2: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
3: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
4: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: Toen zei ze ja.
1: Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 3 uur.
2: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
3: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. President Trump zegt van plan te zijn om de Straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied uit te roepen. Hij wil dat doen na de oorlog met Iran. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran zijn vastgelopen. Iran zegt zich niet te laten intimideren door de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden op het Europese continent. Momenteel woeden er branden in onder meer Duitsland, Frankrijk, Spanje, maar ook in Kroatië, Servië, Bulgarije en het Verenigd Koninkrijk. Daar woeden er momenteel 37. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht ontvangen op hun telefoon. Hoogleraar Jason Arday, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Arday werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Maar hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv. Maar zelf ontkende hij dat. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud behaald bij het discuswerpen. Ze is de eerste Nederlander ooit die dat voor elkaar heeft gekregen. Van Klinken won met bijna 2 meter voorsprong. Ondertussen heeft Femke Broeders-Bol op de EK brons gepakt op de 800 meter. Goud ging naar de Zwitserse Audrey Werrow en zilver naar de Britse Kelly Hutchinson. Broeders-Bol heeft met haar prestatie de Nederlandse recordtijd verbroken. In 1992 werd dat neergezet door Ellen van Lange op de Olympische Spelen van Barcelona. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Komende dag valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag kan ook in het oosten een bui voorkomen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: Je eigen domeinnaam en website voor 3 euro per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 4 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar het aantal kan nog oplopen. Na de beving zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden na de beving voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij tijdens een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden op het Europese continent. Momenteel woeden er branden in onder meer Duitsland, Frankrijk en Spanje, maar ook in Kroatië, Servië, Bulgarije en het Verenigd Koninkrijk. Daar woeden er momenteel 37. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht ontvangen op hun telefoon. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief, want de boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt het definitief besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Het weer, trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen kans op buien. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
6: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
7: Omdat ik samen verder wil.
8: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
1: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: Er kan er maar één de beste zijn. Eén Achterhoek.
1: Yeah, yeah, wij zijn één Achterhoek. Eén Achterhoek.
2: Come on, Dorothy. Don't you care?

0: Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 5 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar dat aantal kan nog oplopen. Na de eerste schok zijn er ook naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. President Trump zegt van plan te zijn om de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied uit te roepen. Hij wil dat doen na de oorlog met Iran. De opmerking komt op het moment dat de vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran zijn vastgelopen. Iran zegt zich niet te laten intimideren door de VS. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht, die groot in het nieuws was, werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. 3 schilderijen die dit jaar in een museum in Italië werden gestolen, zijn weer terecht. Het gaat om werken van Renoir, Cézanne en Matisse. Samen zijn ze meer dan 9 miljoen euro waard. De politie vond de schilderijen bij een huiszoeking. Ze zaten in een kartonnen doos in een gangkast. Op camerabeelden van de kunstroof vlakbij Parma was te zien dat de dieven maar 3 minuten nodig hadden. De politie kwam ze op het spoor door spullen die ze achter hadden gelaten tijdens de roof. Volgens het museum zit een georganiseerde bende achter de diefstal. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
7: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
8: Omdat ik samen verder wil.
9: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
1: Wij zijn 1-8.

0: Je eigen domeinnaam en website voor 3 euro per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 6 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar het aantal kan nog oplopen. In meerdere steden op het eiland is schade gemeld. Na de eerste schok zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij tijdens een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In een reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. De Italiaanse politie heeft 3 schilderijen die in maart uit een museum waren geroofd weer teruggevonden. De werken van Renoir, Cézanne en Matisse zijn meer dan 9 miljoen euro waard. De politie kwam de dieven op het spoor door spullen die ze hadden laten liggen bij de roof. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben 2 Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. Ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
6: Hey Dennis, weet jij eigenlijk hoeveel je betaalt voor al je verzekeringen?
7: Geen idee. Best veel, denk ik. Hoezo?
6: Nou, ik betaal nu 500 euro per jaar minder en heb alles onder 1 dak. Via Surebird. Altijd dezelfde contactpersoon, de beste dekking en dus de beste prijs.
7: Klinkt goed.
8: Surebird, jouw verzekeringsman, maar dan slimmer. Kijk snel op surebird.nl.
1: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 7 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het epicentrum was voor de kust van Flores op een diepte van 10 kilometer. Er zijn nu 5 doden gemeld. Het aantal kan nog oplopen. In meerdere steden op het eiland is schade. Na de eerste schok zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun huis onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de tsunami-waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, zei hij in een toespraak op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. Iran zegt dat het land zich niet laat intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. 3 schilderijen die dit jaar in een museum in Italië werden gestolen zijn weer terecht. Het gaat om werken van Renoir, Cézanne en Matisse. Samen zijn ze meer dan 9 miljoen euro waard. De politie vond de doeken bij een huiszoeking. Ze zaten in een kartonnen doos in een gangkast. De politie kwam de dieven op het spoor door spullen die ze hadden achtergelaten tijdens de roof. Volgens het museum zit een georganiseerde bende achter de diefstal. En op de EK Atletiek in Birmingham hebben 2 Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. En ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zijn ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
7: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
8: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
1: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: moet je ook nog steeds ieder jaar aan al je vrienden een ander mailadres doorgeven als je weer gewijzigd bent van internetprovider? Neem dan nu je eigen domein. Dan kun je van provider wisselen wat je wil. En toch blijf je altijd via hetzelfde makkelijke e-mailadres te bereiken. Kijk snel op ineenklik.nl en kijk of bijvoorbeeld je achternaam nog te registreren is als domeinnaam. Met meer dan 125 extensies moet dit lukken. Makkelijk en snel. Ineenklik.nl.
1: Vivante Bosman, het adres voor gordijnen, vloerbedekking, zonwering, wandbekleding en accessoires. U vindt ons in Borculo, Spoorstraat 8. Of kijk op www.vivante.nl/Bosman.
0: Je eigen domein al vanaf 2,50 ex-BTW per maand. Voor zowel zakelijk als particulier. Makkelijk en snel. Ineenklik.nl.
2: Bent u op zoek naar een keuken of badkamer? Welke smaak u ook heeft. Bij Elsinghorst in Winterswijk is alles mogelijk. Bovendien voeren wij de montage van uw badkamer en keuken compleet uit met eigen personeel. De vakmensen van Elsinghorst maken het verschil.
0: Een huis kopen of gewoon uw hypotheek goed regelen? Dat is al spannend genoeg. Hypotheekadvies hoeft dat niet te zijn. Bij Huiskamer Hypotheek in Achterhoek krijgt u eerlijk hypotheekadvies. In duidelijke en begrijpelijke taal. We komen gewoon bij u thuis aan de keukentafel. Maak een afspraak voor meer informatie op www.huiskamerhypotheken.nl. Huiskamer Hypotheek in Achterhoek. Persoonlijk, duidelijk, dichtbij.
3: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het epicentrum was voor de kust van Flores op een diepte van 10 kilometer. Er zijn nu 5 doden gemeld. Het aantal kan nog oplopen. In meerdere steden op het eiland is schade. Na de eerste schok zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun huis onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de tsunami-waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, zei hij in een toespraak op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. Iran zegt dat het land zich niet laat intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. 3 schilderijen die dit jaar in een museum in Italië werden gestolen, zijn weer terecht. Het gaat om werken van Renoir, Cézanne en Matisse. Samen zijn ze meer dan 9 miljoen euro waard. De politie vond de doeken bij een huiszoeking. Ze zaten in een kartonnen doos in een gangkast. De politie kwam de dieven op het spoor door spullen die ze hadden achtergelaten tijdens de roof. Volgens het museum zit een georganiseerde bende achter de diefstal. En op de EK Atletiek in Birmingham hebben 2 Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. En ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zijn ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen.

0: Een sfeervol interieur. Het gevoel van thuiskomen. Bij Betting Wonen in Bredevoort vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Modern, eigentijds, landelijk of jong wonen. Betting Wonen denkt graag met u mee. Betting Bredevoort. Leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl.
1: Jeans Brothers is de kledingwinkel voor iedereen. Bij ons vind je alle maten en lengtes met keuze uit meer dan 100 verschillende modellen. Voor zowel dames als heren. Kom langs en scoor nu je tweede jeans met 20 euro korting. Bezoek ons in Winterswijk en Eibergen of koop online via jeansbrothers.nl. Jeans Brothers, de jeanswinkel van Nederland.
0: Betting Wonen, ook groot in relaxvouw thuis voor jong en oud.
2: Welkom bij café-restaurant De Domme Aanleg. Een gezellige horecagelegenheid met een gemoedelijke en huiselijke sfeer. Waar al 30 jaar Gerbert en Heidi Smit met veel plezier de liefde voor de horeca en entertainment delen met de rest van de Achterhoek. Kom en beleef de Achterhoekse gastvrijheid zoals deze bedoeld is. Café-restaurant De Domme Aanleg. Goed van eten, gemoedelijke sfeer.
3: Al 35 jaar lang is Goudsmit Atelier Elk Reliek in de Achterhoek het adres voor het ontwerpen van trouw- en rouwsieraden. Eén op één maken we van uw unieke verhaal een ontwerp. Want geen enkel sieraad is standaard. Kijk voor alle mogelijkheden op elkreliek.nl. Of kom op afspraak langs in Bredevoort. Tot snel bij Elk Reliek. Het grootste goudsmit atelier van de Achterhoek.
2: De Domme Aanleg is een zeer geschikte locatie voor uw feesten en partijen. Met ruim 30 verschillende thema's, energieke spelshows en spectaculaire outdoor events is vervelen geen optie meer. Voor meer informatie kijk gerust op dommeaanleg.nl.
4: SV Special Trailers BV, uw specialist op trailer- en bedrijfswagengebied. Ook het adres voor onderhoud en keuringen voor uw wagenpark. SV Special Trailers BV, voor maatgemaakte trailers en het adres voor bandenservice. www.sv.nl.
5: Je eigen domeinnaam en website voor 3 euro per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 8 uur.
6: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
7: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Voor de kust van het Indonesische eiland Flores is een zware aardbeving geweest. Daarbij zijn 5 doden gevallen, maar het aantal kan nog oplopen. De beving had een kracht van 7,7 en er waren nog 2 naschokken. Op het eiland Flores wonen 1,9 miljoen mensen. Onder meer de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. De inwoners langs de kust moesten hun huis uit vanwege een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels ingetrokken. Miljoenen Britten hebben een waarschuwing gekregen op hun mobiele telefoon omdat het risico op natuurbranden groot is. Nog nooit eerder zette de Britse regering deze maatregel in. In het Verenigd Koninkrijk woeden nu 37 branden. En ook op andere plekken op het Europese continent zijn er natuurbranden door hoge temperaturen en extreme droogte. Zo is er in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een grote brand. En in het zuidwesten van Frankrijk is gisternacht een nieuwe grote brand uitgebroken. Ook in Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije zijn natuurbranden. Veel Nederlands succes gisteravond op de EK Atletiek in Birmingham. Jorinde van Klinken heeft als eerste Nederlander ooit het goud gepakt bij het discuswerpen. Ze won met bijna 2 meter voorsprong. Femke Broeders-Bol won een bronzen medaille op de 800 meter. Ze verbrak ook de Nederlandse recordtijd die in 1992 werd neergezet door Ellen van Lange. En Maureen Koster gaat voor het eerst in haar lange atletiekcarrière met een medaille naar huis. Ze pakte zilver op de 10.000 meter. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden vallen buien. Vanmiddag geregeld zon, al kan er dan ook nog lokaal een bui vallen. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen zon en wolken, maar vooral op meeste plekken droog en een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
12: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
13: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
14: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
6: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: Zwemmen is voor alle leeftijden. En dat doe je bij Zwembad Mekenesh. Gewoon recreatief. Baby peuterzwemmen of leren zwemmen. Kom naar Lichtenvoorde. Ook is het hele zwembad af te huren voor een gaaf kinderfeestje of een swim in bios. Kijk voor meer info op www.mekenesh.nl of op de Facebookpagina.
1: Een huis kopen of gewoon uw hypotheek goed regelen? Dat is al spannend genoeg. Hypotheekadvies hoeft dat niet te zijn. Bij Huiskamer Hypotheek in Achterhoek krijgt u eerlijk hypotheekadvies. In duidelijke en begrijpelijke taal. We komen gewoon bij u thuis aan de keukentafel. Maak een afspraak voor meer informatie op www.huiskamerhypotheken.nl. Huiskamer Hypotheek in Achterhoek. Persoonlijk, duidelijk, dichtbij.
2: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Voor de kust van het Indonesische eiland Flores is een zware aardbeving geweest. Daarbij zijn 5 doden gevallen, maar het aantal kan nog oplopen. De beving had een kracht van 7,7 en er waren nog 2 naschokken. Op het eiland Flores wonen 1,9 miljoen mensen. Onder meer de grootste stad Malmere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. Inwoners langs de kust moesten hun huis uit vanwege een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels ingetrokken. Miljoenen Britten hebben een waarschuwing gekregen op hun mobiele telefoon omdat het risico op natuurbranden groot is. Nog nooit eerder zette de Britse regering deze maatregel in. In het Verenigd Koninkrijk woeden nu 37 branden. En ook op andere plekken op het Europese continent zijn er natuurbranden door hoge temperaturen en extreme droogte. Zo is er in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een grote brand. En in het zuidwesten van Frankrijk is gisternacht een nieuwe grote brand uitgebroken. Ook in Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije zijn natuurbranden. Veel Nederlands succes gisteravond op de EK Atletiek in Birmingham. Jorinde van Klinken heeft als eerste Nederlander ooit het goud gepakt bij het discuswerpen. Ze won met bijna 2 meter voorsprong. Femke Broeders-Bol won een bronzen medaille op de 800 meter. Ze verbrak ook de Nederlandse recordtijd die in 1992 werd neergezet door Ellen van Lange. En Maureen Koster gaat voor het eerst in haar lange atletiekcarrière met een medaille naar huis. Ze pakte zilver op de 10.000 meter. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden vallen buien. Vanmiddag geregeld zon, al kan er dan ook nog lokaal een bui vallen. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen zon en wolken, maar vooral op meeste plekken droog en een paar graden koeler.

0: aanhanger nodig? Bij de Witte Smit Aanhangers kunt u terecht voor verkoop, inruil en verhuur. Of heeft u een aanhanger die gerepareerd moet worden? Dan ben je bij ons aan het goede adres. We verwelkomen u graag op een van onze vestigingen. Of kijk eens op www.wittesmit.nl.
1: Bent u op zoek naar een keuken of badkamer? Welke smaak u ook heeft. Bij Elsinghorst in Winterswijk is alles mogelijk. Bovendien voeren wij de montage van uw badkamer en keuken compleet uit met eigen personeel. De vakmensen van Elsinghorst maken het verschil.
2: De Maand Schoonmaakdiensten heeft een uitgebreid aanbod van schoonmaakdiensten voor uw bedrijf. Van het onderhouden van uw vloeren en telescoopbewassing tot het periodiek schoonmaken van uw kantoren. De Maand in Groenlo. Kijk voor meer info op demaanschoonmaakdiensten.nl.
3: Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 9 uur.
2: De Maan Schoonmaakdiensten zoekt vakkundig facilitair personeel. Mail naar info@demaanschoonmaakdiensten.nl voor meer informatie. De Maan in Groenlo.
4: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
5: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Dat aantal kan nog oplopen, omdat er ook nog mensen onder het puin liggen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Op Flores wonen 1,9 miljoen mensen. Onder meer de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. Langs de kust gold eerst een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, zei hij tijdens een toespraak op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS de zeestraat feitelijk al in handen heeft vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen helemaal zijn vastgelopen. Teheran zegt zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden in Europa. Onder meer in Frankrijk, Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije. In Duitsland werden gisteren 2000 mensen geëvacueerd vanwege een brand bij het plaatsje Guy ten oosten van Aken. In het Verenigd Koninkrijk woeden nu 37 branden. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht gekregen op hun telefoon, vergelijkbaar met een NL Alert. Botik van de Zandschulp heeft op het tennistoernooi van Cincinnati de tweede ronde bereikt. Hij won in 2 sets van zijn tegenstander uit Kazachstan. Van de Zandschulp zou eigenlijk Talon Griepspoor treffen, maar die meldde zich vlak van tevoren af met een buikspierblessure. Debutant Jesper de Jong bleef steken in de eerste ronde. Hij ging onderuit tegen de Amerikaan Alex Mick-Michelson. Het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden vallen buien. Vanmiddag geregeld zon en dan kan er een lokale bui nog vallen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
7: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Wij zijn 1 Achterhoek.

Orchestral Maneuvers in the Dark, Locomotion. Je zingt hem gewoon weer mee hierbij. De leukste van de Achterhoek, één Achterhoek, op een zaterdagochtend. 15 augustus, we begonnen met de leukste muziek. Ik ben Herbert, goeie ochtend met zo dadelijk Shawn Mendes, Meatloaf, maar eerst Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

Anna, you took the words right out of my mouth. Meat Love, hier bij 1 Achterhoek. Shawn Mendes, Treat You Better. En van Shawn gaan we naar Niall Horan om precies te zijn. Slow Hands.

0: Welkom bij Café Restaurant De Domme Aanleg. Een gezellige horecagelegenheid met een gemoedelijke en huiselijke sfeer. Waar al 30 jaar Gerbert en Heidi Smit met veel plezier de liefde voor de horeca en entertainment delen met de rest van de Achterhoek. Kom en beleef de Achterhoekse gastvrijheid zoals deze bedoeld is. Café Restaurant De Domme Aanleg. Goed van eten, gemoedelijke sfeer.
1: De website en e-mail van je bedrijf moeten altijd werken. Kies daarom niet voor de eerste de beste provider, maar kies voor ineenklik.nl. Al meer dan 10 jaar uw betrouwbare hosting provider. Makkelijk en snel ineenklik.nl.
0: De Domme Aanleg is een zeer geschikte locatie voor uw feesten en partijen. Met ruim 30 verschillende thema's, energieke spelshows en spectaculaire outdoor events is vervelen geen optie meer. Voor meer informatie kijk gerust op dommeaanleg.nl.
2: Een huis kopen of gewoon uw hypotheek goed regelen? Dat is al spannend genoeg. Hypotheekadvies hoeft dat niet te zijn. Bij Huiskamer Hypotheek in Achterhoek krijgt u eerlijk hypotheekadvies. In duidelijke en begrijpelijke taal. We komen gewoon bij u thuis aan de keukentafel. Maak een afspraak voor meer informatie op www.huiskamerhypotheken.nl. Huiskamer Hypotheek in Achterhoek. Persoonlijk, duidelijk, dichtbij.
1: Je eigen domein al vanaf €2,50, exclusief BTW per maand. Voor zowel zakelijk als particulier. Makkelijk en snel in eenklik.nl.
3: Vivante Bosman, het adres voor gordijnen, vloerbedekking, zonwering, wandbekleding en accessoires. U vindt ons in Borculo, Spoorstraat 8. Of kijk op www.vivante.nl/Bosman.
4: Jeans Brothers is de kledingwinkel voor iedereen. Bij ons vind je alle maten en lengtes met keuze uit meer dan 100 verschillende modellen. Voor zowel dames als heren. Kom langs en scoor nu je tweede jeans met €20 korting. Bezoek ons in Winterswijk en Eibergen of koop online via jeansbrothers.nl. Jeans Brothers, de jeanswinkel van Nederland.
5: Wij zijn één Achterhoek. Nu het nieuws uit de Achterhoek.
6: Meer dan 150 boeren uit Oost-Gelre trokken naar het gemeentehuis om een brandbrief te overhandigen. Dit is een update van het Achterhoekse nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Meer dan 150 boeren uit Oost-Gelre trokken dinsdagavond met trekkers naar het gemeentehuis om een brandbrief te overhandigen over de nieuwe kabinetsplannen. Ook elders in het land protesteren boeren hevig op viaducten langs snelwegen tegen de ingrijpende maatregelen voor de landbouwsector. Koning Willem-Alexander opent donderdag 17 september het gerestaureerde kasteel Huisberg in Sereberg, dat meldt Regio 8. Na 3 jaar hard werken verricht de koning de handeling door een oude munt te slaan. Daarna volgt een rondleiding door het 1900 jaar oude kasteel, waarvan de prachtige kelder als eerste wordt bezichtigd. In de Achterhoek groeit de populatie kerkuilen voor het eerst in jaren opvallend door een overvloed aan muizen en minder gebruik van gif. Vrijwilligers verwachten dit seizoen tot wel 160 jonge uilen te tellen. Een enorm verschil met 15 jonge vogels enkele jaren geleden destijds. En tot zover het Achterhoekse nieuws.
5: Wij zijn 1 8.

1999, Prince was dat net na het eerste regennieuws van deze zaterdagmorgen hierbij in Achterhoek. Wil je meer nieuws, kun je teruglezen op onze eigen website www.1achterhoek.nl en tegelijkertijd luisteren naar Katie Tunstall, Suddenly I See.

ik driftig. Vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet.

Platen achter elkaar, Katie Tunstall, Stef Bos achtereenvolgens, Papa en Don't Stop Till You Get Enough voor Wacko Jacko op je radio. Golden Earring, dan gaan we gewoon weer terug naar onze eigen Nederland en we gaan luisteren naar Weekend Love.

0: Een sfeervol interieur. Het gevoel van thuiskomen. Bij Betting Wonen in Bredevoort vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Modern, eigentijds, landelijk of jong wonen. Betting Wonen denkt graag met u mee. Betting Bredevoort. Leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl.
1: Al 35 jaar lang is Goudsmit Atelier Elke Riek in de Achterhoek het adres voor het ontwerpen van trouw- en rouwsieraden. 1-op-1 maken we van uw unieke verhaal een ontwerp. Want geen enkel sieraad is standaard. Kijk voor alle mogelijkheden op elkereliek.nl. Of kom op afspraak langs in Bredevoort. Tot snel bij Elke Riek. Het grootste Goudsmit Atelier van de Achterhoek.
0: Betting Wonen. Groot in tapijten, gordijnen en zonwering.
2: SV Special Trailers BV. Onze zeilmakerij heeft alles in huis om uw zeilen op maat te maken. Ook voor de agrarische sector en industrieel zijn wij uw partner. SV Special Trailers BV. Ook voor zeilreparatie op locatie. www.sv.nl.
3: Je eigen domeinnaam en website voor 3 euro per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 10 uur.
4: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
5: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 7 mensen gedood en 3 gewond geraakt, meldt het Libanese staatspersbureau. De aanval zou zijn gericht op een huis aan de rand van een dorp. Ambulancepersoneel zoekt in het puin nog steeds naar overlevenden. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankele staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah dat op 20 juni inging. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Ook raakten 6 mensen gewond en zijn er zeker 2 vermist. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. De Italiaanse politie heeft 3 schilderijen teruggevonden die in maart uit een museum niet ver van Parma waren geroofd. De werken van Renoir, Cézanne en Matisse werden bij een huiszoeking aangetroffen. Ze zijn samen meer dan 9 miljoen euro waard. De politie kwam de dieven op het spoor door een pikhouwwiel en een brandblusser die ze hadden laten liggen bij de roof. Botik van de Zandschulp heeft op het tennistoernooi van Cincinnati de 2e ronde bereikt. Hij won in 2 sets van zijn tegenstander uit Kazachstan. Van de Zandschulp zou eigenlijk tegen Talon Griekspoor spelen, maar die meldde zich vlak van tevoren af met een buikspierblessure. Jesper de Jong bleef steken in de eerste ronde. Hij ging onderuit tegen de Amerikaan Alex Michelson. Het Masters toernooi in Cincinnati wordt gezien als laatste grote test voor de US Open, die eind deze maand begint. En dan nog het weer tot besluit. Zon en wolken, maar vooral in het westen en noorden regent het nu en dan. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon en het is nog steeds vrij warm vandaag met 24 tot 32 graden in het zuiden. Morgen is er ook zon en wolken, maar dan is het meest droog en ook wat koeler. Dit was het NOS-journaal.
6: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. Scalasol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
4: Wij zijn 1 Achterhoek.

Whitney Houston. Ja, heerlijke dansmuziek. I Wanna Dance With Somebody, zo zong ze het ook. Daarmee begonnen we uur 2 van Zomaar aan Zaterdag. Onderweg natuurlijk een leuke plaat van ABBA uitgekozen. Ja, dat zal je niet verrassen op een zaterdagochtend hier bij Zomaar aan Zaterdag. Daarvoor Gavin James, Gloria Gaynor. Maar eerst Suzanne en Free.

Uit 2018, de single van Gavin James, Glow. En weldra zal hij ook dat nummer gaan zingen, komt het op zijn speellijst voor. Ergens in november, als ik het goed heb, of Twente, of Enschede, of Hengelo, want daar gaat hij optreden, gaat hij een concert doen. ABBA, daar is het nu tijd voor Super Trooper.

0: Moet je ook nog steeds ieder jaar aan al je vrienden een ander mailadres doorgeven als je weer gewijzigd bent van internetprovider? Neem dan nu je eigen domein. Dan kun je van provider wisselen wat je wil. En toch blijf je altijd via hetzelfde makkelijke e-mailadres te bereiken. Kijk snel op ineenklik.nl en kijk of bijvoorbeeld je achternaam nog te registreren is als domeinnaam. Met meer dan 125 extensies moet dit lukken. Makkelijk en snel. Ineenklik.nl.
1: Ook sportief bezig zijn? Kom dan Aqua sporten in Zwembad Jaspers in Winterswijk. Aqua Bootcamp, Aqua Spinning, Aqua Joggen en voor de senioren is er Aqua Gym en Aqua Fit. www.zwembad-jaspers.nl.
0: Je eigen domein al vanaf 2,50 ex-BTW per maand. Voor zowel zakelijk als particulier. Makkelijk en snel. Ineenklik.nl.
2: De Maand Schoonmaakdiensten heeft een uitgebreid aanbod van schoonmaakdiensten voor uw bedrijf. Van het onderhouden van uw vloeren en telescoopbewassing tot het periodiek schoonmaken van uw kantoren.
3: De Maan in Groenlo.
2: Kijk voor meer info op demaanschoonmaakdiensten.nl.
1: www.zwembad-jaspers.nl. Ook voor de reguliere zwemles of een spoedcursus leren zwemmen.
4: Aanhanger nodig? Bij de Witte Smit aanhangers kunt u terecht voor verkoop, inruil en verhuur. Of heeft u een aanhanger die gerepareerd moet worden? Dan ben je bij ons aan het goede adres. We verwelkomen u graag op een van onze vestigingen. Of kijk eens op www.wittesmit.nl.
2: De Maan Schoonmaakdiensten zoekt vakkundig facilitair personeel. Mail naar info@demaanschoonmaakdiensten.nl voor meer informatie.
3: De Maan in Groenlo.
5: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het nieuws uit de Achterhoek.
6: Stichting Evenementenieden viert het 50-jarig jubileum met 5 dagen feest op het koppelterrein. Dit is een update van het Achterhoekse nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Stichting Evenementen Niede viert van 25 tot en met 29 augustus 2026 het 50-jarig jubileum met 5 dagen feest op het koepelterrein. Het programma biedt kinderactiviteiten, een oldtimerrit, live muziek en de nieuwe activiteit Sensatie. De feestweek trapt dinsdagavond af met een goochelshow en kinderdisco. Gemeenschapshuis De Pol in Aalten organiseert op 23 en 24 oktober voor het eerst Polslag. Een tweedaags muziekfestival voor lokale, beginnende en ervaren artiesten. Na een periode waarin financiële stabiliteit en achterstallig onderhoud centraal stonden, ontstaat er nu ruimte voor nieuwe culturele activiteiten om inwoners onderling sterker te verbinden. Theatergroep Smeedwerk voert komend weekend het tweede deel van een koninklijke trilogie op bij historische buitenplaats Landvoort in Mechelen. Na een eerdere productie over koning Willem I staat nu diens opvolger Willem II centraal. Regisseur Pieter Arthur van Dijk ervaart de locatie als uniek en kippenvelwekkend.
7: En tot zover het Achterhoekse nieuws.
5: Wij zijn 1 Achterhoek.

The Big L, Roxette was dat. Halverwege het programma dat zomaar een zaterdag heet. Je hoort het goed, 10:30 geweest. Tweede regennieuws gehoord. Hierbij zomaar een zaterdag. En verder met de leukste muziek. Met Snelle, met Jason Donovan. En deze van CC Music Factory.

Steeds vaker valt het mij op dat ik als kind best veel gevoel heb opgekropt. En dat dezelfde problemen die ik niet heb van een vreemde nog elke dag spelen. Ze zijn beslist niet opgelost.

0: Een keuken of badkamer, welke smaak u ook heeft. Bij Elsinghorst in Winterswijk is alles mogelijk. Bovendien voeren wij de montage van uw badkamer en keuken compleet uit met eigen personeel. De vakmensen van Elsinghorst maken het verschil.
1: Welkom bij café-restaurant De Domme Aanleg. Een gezellige horecagelegenheid met een gemoedelijke en huiselijke sfeer. Waar al 30 jaar Gerbert en Heidi Smit met veel plezier de liefde voor de horeca en entertainment delen met de rest van de Achterhoek. Kom en beleef de Achterhoekse gastvrijheid zoals deze bedoeld is. Café-restaurant De Domme Aanleg. Goed van eten, gemoedelijke sfeer.
2: Een huis kopen of gewoon uw hypotheek goed regelen. Dat is al spannend genoeg. Hypotheekadvies hoeft dat niet te zijn. Bij Huiskamer Hypotheek en Achterhoek krijgt u eerlijk hypotheekadvies. In duidelijke en begrijpelijke taal. We komen gewoon bij u thuis aan de keukentafel. Maak een afspraak voor meer informatie op www.huiskamerhypotheken.nl. Huiskamer Hypotheek en Achterhoek. Persoonlijk, duidelijk, dichtbij.
1: De Domme Aanleg is een zeer geschikte locatie voor uw feesten en partijen. Met ruim 30 verschillende thema's, energieke spelshows en spectaculaire outdoor events is vervelen geen optie meer. Voor meer informatie kijk gerust op dommeaanleg.nl.
3: Vivante Bosman, het adres voor gordijnen, vloerbedekking, zonwering, wandbekleding en accessoires. U vindt ons in Borculo, Spoorstraat 8. Of kijk op www.vivante.nl/bosman.
4: Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 11 uur.
5: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 7 mensen gedood en 3 gewond geraakt, meldt het Libanese staatspersbureau. De aanval zou gericht zijn op een huis aan de rand van een dorp. Ambulancepersoneel zoekt nog in het puin naar overlevenden. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Ook raakten 6 mensen gewond en zijn er meerdere vermisten. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van het havengebouw in. In Werkendam is een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een man van 52. Het slachtoffer werd volgens Omroep Brabant in de nacht van 7 op 8 augustus zwaar gewond gevonden in een pand in Werkendam. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij kort daarna overleed. In hetzelfde pand heeft de politie ook de verdachte van 41 aangehouden. Wat de relatie tussen hem is en het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. In het IJsselmeer is het laagste waterpeil ooit bereikt. Het water staat nu op 30 centimeter onder NAP en dat betekent dat er een watertekort in zicht is voor de provincies rond het IJsselmeer. De waterschappen gaan daar nu al spaarzamer om met het water door bijvoorbeeld sluizen minder vaak te openen. Nu de waterstand zijn ondergrens heeft bereikt, zijn er mogelijk extra maatregelen nodig, zoals sproeiverboden voor de landbouw. Rijkswaterstaat gaat daarover praten met de waterschappen. Het weer, het is wisselend bewolkt en verspreid over het land komen stevige buien voor. Vanmiddag breekt de zon af en toe door, maar er vallen nog steeds buien. Koud is het nog steeds niet, bij 24 tot 32 graden. Morgen ook wisselend bewolkt, maar droog en een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
7: Start de motor. De boerderij wacht.
8: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
9: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Wij zijn 1-8.

Ik denk dat we de afgelopen weken en maanden al genoeg gedaan hebben. Walking on Sunshine, Katrina and the Waves, Feel Good Music hier bij 1 Achterhoek. En van Katrina gaan we naar Michael, Allison en deze man, Alex Warren, Fever Dream.

Zomaar drie platen achter elkaar. Alex Warren, Alison Moyet, Weak in the Presence of Beauty. En als laatste Some Kind of Wonderful, de sympathieke Michael Bublé. Te gast hier bij de leukste van de Achterhoek 1 Achterhoek met nu Maywood en Late at Night.

0: sfeervol interieur. Het gevoel van thuiskomen. Bij Betting Wonen in Bredevoort vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Modern, eigentijds, landelijk of jong wonen. Betting Wonen denkt graag met u mee. Betting Bredevoort. Leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl.
1: Jeans Brothers is de kledingwinkel voor iedereen. Bij ons vind je alle maten en lengtes met keuze uit meer dan 100 verschillende modellen. Voor zowel dames als heren. Kom langs en scoor nu je tweede jeans met 20 euro korting. Bezoek ons in Winterswijk en Eibergen of koop online via jeansbrothers.nl. Jeans Brothers, de jeanswinkel van Nederland.
0: Betting Wonen, betaalbaar wonen voor jong en oud.
2: SV Spuiterij BV. Industrieel en op transport gericht straal, schoppeer en spuitwerk voor de zakelijke markt. Alles onder één dak. Ook voor grote projecten uw adres. www.svspuiterij.nl.
3: Al 35 jaar lang is Goudsmit Atelier Elkerliek in de Achterhoek het adres voor het ontwerpen van trouw- en rouwsieraden. 1-op-1 maken we van uw unieke verhaal een ontwerp. Want geen enkel sieraad is standaard. Kijk voor alle mogelijkheden op elkerliek.nl. Of kom op afspraak langs in Bredevoort. Tot snel bij Elkerliek. Het grootste goudsmitatelier van de Achterhoek.
4: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het nieuws uit de Achterhoek.
5: Meer dan 150 boeren uit Oost-Gelre trokken naar het gemeentehuis om een brandbrief te overhandigen. Dit is een update van het Achterhoekse Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Meer dan 150 boeren uit Oost-Gelre trokken dinsdagavond met trekkers naar het gemeentehuis om een brandbrief te overhandigen over de nieuwe kabinetsplannen. Ook elders in het land protesteren boeren hevig op viaducten langs snelwegen tegen de ingrijpende maatregelen voor de landbouwsector. Koning Willem-Alexander opent donderdag 17 september het gerestaureerde kasteel Huisberg in Sereberg, dat meldt Regio 8. Na 3 jaar hard werken verricht de koning de handeling door een oude munt te slaan. Daarna volgt een rondleiding door het 1900 jaar oude kasteel, waarvan de prachtige kelder als eerste wordt bezichtigd. In de Achterhoek groeit de populatie kerkuilen voor het eerst in jaren opvallend door een overvloed aan muizen en minder gebruik van gif. Vrijwilligers verwachten dit seizoen tot wel 160 jonge uilen te tellen. Een enorm verschil met 15 jonge vogels enkele jaren geleden destijds. En tot zover het Achterhoekse nieuws.
4: Wij zijn 1 8.

Op mijn lijst staat Sir Paul McCartney, maar dat moet toch echt een duet zijn tussen Sir Paul en Michael Jackson. CCC aan het begin van het laatste half uurtje. Zomaar een zaterdag. Nog een duet, maar dat is heel wat anders. Young Thug en Camila Cabello. Havana.

And Akamiya and Young Thug, Aha, Stay on These Roads. En als laatste, nu wij niet meer praten, Jaap, Reesema en Pommelien Thijs, wat een mooi duet is en blijft dat toch leuk en goed om te horen hier bij Zomaar een Zaterdag met nu Pointer Sisters. I'm so excited.

0: Zwemmen is voor alle leeftijden. En dat doe je bij Zwembad Mekenesh. Gewoon recreatief. Babypeuterzwemmen of leren zwemmen. Kom naar Lichtenvoorde. Ook is het hele zwembad af te huren voor een gaaf kinderfeestje of een swim-in bios. Kijk voor meer info op www.mekenesh.nl of op de Facebookpagina.
1: De Maand Schoonmaakdiensten heeft een uitgebreid aanbod van schoonmaakdiensten voor uw bedrijf. Van het onderhouden van uw vloeren en telescoopbewassing tot het periodiek schoonmaken van uw kantoren. De Maan in Groenlo. Kijk voor meer info op demaanschoonmaakdiensten.nl.
2: Aanhanger nodig? Bij de Witte Smit aanhangers kunt u terecht voor verkoop, inruil en verhuur. Of heeft u een aanhanger die gerepareerd moet worden? Dan ben je bij ons aan het goede adres. We verwelkomen u graag op een van onze vestigingen. Of kijk eens op www.wittesmit.nl.
1: De Maan Schoonmaakdiensten zoekt vakkundig facilitair personeel. Mail naar info@demaanschoonmaakdiensten.nl voor meer informatie. De Maan in Groenlo.
3: Een huis kopen of gewoon uw hypotheek goed regelen? Dat is al spannend genoeg. Hypotheekadvies hoeft dat niet te zijn. Bij Huiskamer Hypotheek in Achterhoek krijgt u eerlijk hypotheekadvies. In duidelijke en begrijpelijke taal. We komen gewoon bij u thuis aan de keukentafel. Maak een afspraak voor meer informatie op www.huiskamerhypotheken.nl. Huiskamer Hypotheek in Achterhoek. Persoonlijk, duidelijk, dichtbij. Je eigen domeinnaam en website voor €3 per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 12 uur.
4: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 38. Er zijn ook tientallen gewonden. Mogelijk liggen nog meer slachtoffers onder het puin. Reddingsdiensten zijn bezig met het bevrijden van mensen die vastzitten in ingestorte gebouwen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. In Werkendam is een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een man van 52. Het slachtoffer werd volgens Omroep Brabant in de nacht van 7 op 8 augustus zwaar gewond gevonden in een pand in Werkendam. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij kort daarna overleed. In hetzelfde pand hield de politie dat weekend ook de verdachte van 41 aan. Wat de relatie is tussen hem en het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Door de natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is al 900 hectare in de as gelegd. De brand brak gistermiddag uit en breidt zich volgens de Belgische brandweer nog steeds uit. Korps uit Duitsland en Limburg helpen met blussen. Wegen rond het getroffen gebied zijn afgesloten en er zijn omleidingen ingesteld. In het IJsselmeer is het laagste waterpeil ooit bereikt. Het water staat nu op 30 centimeter onder NAP. En dat betekent dat er een watertekort in zicht is voor de provincies rond het IJsselmeer. De waterschappen gaan daar nu al spaarzamer om met water door bijvoorbeeld sluizen minder vaak te openen. Nu de waterstand zijn ondergrens heeft bereikt, zijn er mogelijk extra maatregelen nodig, zoals sproeiverboden voor de landbouw. Rijkswaterstaat gaat daarover in gesprek met de waterschappen. En het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Er is ook af en toe zon, een matige noordenwind en 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Wij zijn 1-8.

Maurice en de doe-doe-doe, de da-da-da... aan het begin van deze aflevering van Peter in de Eter... voor zaterdag 15 augustus 2026. Het is vandaag onder andere de verjaardag van Jeroen Pauw. 66 kaarsjes mag hij uitblazen. En ook jarig onze eigen Paul Jandes. Ja, die man wordt toch wel ietsjes ouder. Die wordt al uit 1945, dus die is 81 al. Zou ik niet zeggen. Eén Achterhoek, nu met Keen op de radio. En Everybody's Changing.

Show en The Riddle. En daarvoor hoor je ook nog Keen en Everybody's Changing. Zometeen nog Spandau Ballet, True en de ideale vrouw van de gast. Maar allereerst muziek van Hannah May. Dit is 8 uur.

0: De website en e-mail van je bedrijf moeten altijd werken. Kies daarom niet voor de eerste de beste provider, maar kies voor ineenklik.nl. Al meer dan 10 jaar uw betrouwbare hosting provider. Makkelijk en snel ineenklik.nl.
1: Bent u op zoek naar een keuken of badkamer? Welke smaak u ook heeft. Bij Elsinghorst in Winterswijk is alles mogelijk. Bovendien voeren wij de montage van uw badkamer en keuken compleet uit met eigen personeel. De vakmensen van Elsinghorst maken het verschil.
0: Je eigen domein al vanaf €2,50, exclusief BTW per maand. Voor zowel zakelijk als particulier. Makkelijk en snel in eenklik.nl.
2: Vivante Bosman, het adres voor gordijnen, vloerbedekking, zonwering, wandbekleding en accessoires. U vindt ons in Borculo, Spoorstraat 8. Of kijk op www.vivante.nl/bosman.
3: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het nieuws uit de Achterhoek.
4: Stichting Evenementenieden viert het 50-jarig jubileum met 5 dagen feest op het koppelterrein. Dit is een update van het Achterhoekse nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Stichting Evenementen Nieden viert van 25 tot en met 29 augustus 2026 het 50-jarig jubileum met 5 dagen feest op het koepelterrein. Het programma biedt kinderactiviteiten, een oldtimerrit, live muziek en de nieuwe activiteit Sensatie. De feestweek trapt dinsdagavond af met een goochelshow en kinderdisco. Gemeenschapshuis De Pol in Aalten organiseert op 23 en 24 oktober voor het eerst Polslag. Een tweedaags muziekfestival voor lokale, beginnende en ervaren artiesten. Na een periode waarin financiële stabiliteit en achterstallig onderhoud centraal stonden, ontstaat er nu ruimte voor nieuwe culturele activiteiten om inwoners onderling sterker te verbinden. Theatergroep Smeedwerk voert komend weekend het tweede deel van een koninklijke trilogie op bij historische buitenplaats Landvoort in Mechelen. Na een eerdere productie over koning Willem I staat nu diens opvolger Willem II centraal. Regisseur Pieter Arthur van Dijk ervaart de locatie als uniek en kippenvelwekkend.
5: En tot zover het Achterhoekse nieuws.
3: Kijk voor het laatste nieuws op 1achterhoek.nl of onze app.

Standing, share en een update van het Achterhoekse Nieuws, editie van 12:30, die hoor je daarvoor. Wil je de berichten nalezen? Dat kan natuurlijk op onze website 1achterhoek.nl of via onze gratis te downloaden app. Gaan wij ondertussen luisteren naar De Dijk en Als het golft.

Roberto Giacchetti en de Scooters. Als middelbare schoolbandje opgericht door Roberto Jack. En het grappige is, nog voordat de band bekend werd, stapte hij al uit de band. Dit is TLC.

Asylum en The Runaway Train. En TLC hoor je ook nog daarvoor met No Scraps. Zometeen is het alweer tijd voor de reclames, het landelijke nieuws van 1 uur. En daarna ook nog eens een vervolg van ditzelfde programma. Allereerst Sam Federer samen met Olivia Dee. Read me in.

0: sfeervol interieur. Het gevoel van thuiskomen. Bij Betting Wonen in Bredevoort vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Modern, eigentijds, landelijk of jong wonen. Betting Wonen denkt graag met u mee. Betting Bredevoort. Leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl.
1: Welkom bij café-restaurant De Domme Aanleg. Een gezellige horecagelegenheid met een gemoedelijke en huiselijke sfeer. Waar al 30 jaar Gerbert en Heidi Smit met veel plezier de liefde voor de horeca en entertainment delen met de rest van de Achterhoek. Kom en beleef de Achterhoekse gastvrijheid zoals deze bedoeld is. Café-restaurant De Domme Aanleg. Goed van eten, gemoedelijke sfeer.
0: Betting Wonen, ook groot in boksprings en matrassen.
2: Al 35 jaar lang is Goudsmit Atelier Elkreliek in de Achterhoek het adres voor het ontwerpen van trouw- en rouwsieraden. 1-op-1 maken we van uw unieke verhaal een ontwerp. Want geen enkel sieraad is standaard. Kijk voor alle mogelijkheden op elkreliek.nl of kom op afspraak langs in Bredevoort. Tot snel bij Elkreliek, het grootste Goudsmit Atelier van de Achterhoek.
1: De Domme Aanleg is een zeer geschikte locatie voor uw feesten en partijen. Met ruim 30 verschillende thema's, energieke spelshows en spectaculaire outdoor events is vervelen geen optie meer. Voor meer informatie kijk gerust op dommeaanleg.nl.
3: Jeans Brothers is de kledingwinkel voor iedereen. Bij ons vind je alle maten en lengtes met keuze uit meer dan 100 verschillende modellen. Voor zowel dames als heren. Kom langs en scoor nu je tweede jeans met 20 euro korting. Bezoek ons in Winterswijk en Eibergen of koop online via jeansbrothers.nl. Jeans Brothers, de jeanswinkel van Nederland.
4: Een huis kopen of gewoon uw hypotheek goed regelen? Dat is al spannend genoeg. Hypotheekadvies hoeft dat niet te zijn. Bij Huiskamer Hypotheek en Achterhoek krijgt u eerlijk hypotheekadvies. In duidelijke en begrijpelijke taal. We komen gewoon bij u thuis aan de keukentafel. Maak een afspraak voor meer informatie op www.huiskamerhypotheken.nl. Huiskamer Hypotheek en Achterhoek. Persoonlijk, duidelijk, dichtbij. Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 1 uur.
5: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie heeft de kleedjesmarkt in Ommen ontruimd, omdat een man zou hebben gedreigd met een vuurwapen. Zwaar bewapende agenten kwamen vanmorgen de markt op. De gemeente riep het publiek op niet meer naar het centrum te komen. De politie in Ommen heeft in een huis een verdachte aangehouden. Naar het wapen wordt nog gezocht. Het dodental van de aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 38. Er zijn ook tientallen gewonden. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. Reddingsdiensten zijn bezig met het bevrijden van mensen die vastzitten in ingestorte gebouwen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 9 mensen gedood en 3 gewond geraakt. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van het dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Bij de brand in de Hoge Venen in het oosten van België is al 900 hectare natuur verloren gegaan. De brand breidt zich nog steeds uit. Het vuur is moeilijk te bestrijden, zegt de Belgische brandweer, door de turfgrond en de harde wind. In de Ronde van Portugal gaan de renners van NSN Development Team niet meer van start. Gisteren kwam hun ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een aanrijding met een auto. Vanwege het drama worden de laatste 2 etappes van de Ronde van Portugal in versoberde vorm verreden. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, een matige noordenwind en het is 24 tot 32 graden. Morgen droog met zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Wij zijn 1 achter.

Doobie Brothers en listen to the music. En dat doe je hier, hè, op één Achterhoek, 7 dagen in de week, 24 uur per dag. Met zometeen nog Madonna, Huinap, Bente en Bluff komt nog voorbij. En hoe hou ik dit vast? En nu eerst Sophie Ellis-Bextor, Get Over You. You think

Nou, ik niet vast. De muzikale hekkensluiter uit het blokje van drie. Bente en Bluff. Daarvoor Madonna, Hang Up. En we starten met Sophie Ellis-Bextor, Get Over You.

Harry Styles en The American Girls. Zometeen kreeg je opnieuw een update van het Achterhoekse nieuws. De editie van 1:30 is onderweg. Allereerst nog de muziek van Redbox. Er is maar één Achterhoek. Dit is For America.

0: ook sportief bezig zijn? Kom dan aquasporten in Zwembad Jaspers in Winterswijk. Aqua Bootcamp, Aqua Spinning, Aqua Joggen en voor de senioren is er Aqua Gym en Aqua Fit. www.zwembad-jaspers.nl.
1: Moet je ook nog steeds ieder jaar aan al je vrienden een ander mailadres doorgeven als je weer gewijzigd bent van internetprovider? Neem dan nu je eigen domein. Dan kun je van provider wisselen wat je wil en toch blijf je altijd via hetzelfde makkelijke e-mailadres te bereiken. Kijk snel op ineenklik.nl en kijk of bijvoorbeeld je achternaam nog te registreren is als domeinnaam. Met meer dan 125 extensies moet dit lukken. Makkelijk en snel. Ineenklik.nl
0: www.zwembad-jaspers.nl. Ook voor de reguliere zwemles of een spoedcursus leren zwemmen.
2: Eeftink Rengsing Staalbouw BV. De bouwer voor een complete bedrijfshal, inclusief dak- en wandsystemen, bedrijfsdeuren en constructiewerkzaamheden.

0: www.hosing.nl.
1: Je eigen domein al vanaf 2,50 ex-BTW per maand. Voor zowel zakelijk als particulier. Makkelijk en snel. In één klik.nl.
0: Wij zijn één Achterhoek. Nu het nieuws uit de Achterhoek.
2: Meer dan 150 boeren uit Oost-Gelre trokken naar het gemeentehuis om een brandbrief te overhandigen. Dit is een update van het Achterhoekse nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Meer dan 150 boeren uit Oost-Gelre trokken dinsdagavond met trekkers naar het gemeentehuis om een brandbrief te overhandigen over de nieuwe kabinetsplannen. Ook elders in het land protesteren boeren hevig op viaducten langs snelwegen tegen de ingrijpende maatregelen voor de landbouwsector. Koning Willem-Alexander opent donderdag 17 september het gerestaureerde kasteel Huisberg in Sereberg, dat meldt Regio 8. Na 3 jaar hard werken verricht de koning de handeling door een oude munt te slaan. Daarna volgt een rondleiding door het 1900 jaar oude kasteel, waarvan de prachtige kelder als eerste wordt bezichtigd. In de Achterhoek groeit de populatie kerkuilen voor het eerst in jaren opvallend door een overvloed aan muizen en minder gebruik van gif. Vrijwilligers verwachten dit seizoen tot wel 160 jonge uilen te tellen. Een enorm verschil met 15 jonge vogels enkele jaren geleden destijds. En tot zover het Achterhoekse nieuws.
0: Kijk voor het laatste nieuws op 1achterhoek.nl of onze app.

Kiss and I Was Made For Loving You and My Body Isn't Ready daarvoor van Summer. En deze plaat van Beyoncé heeft misschien ook wel de bekendheid gekregen dankzij TikTok. Dit is Texas Hold'em.

0: back into the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

Simple Minds and Promise You a Miracle. En dit is Guus Meeuwis. Kedenkedenkedenkedenk. Je zou bijna zeggen dat dat de titel van deze plaat is. Staat ook eigenlijk tussen haakjes achter, hè? Maar de originele titel luidt: Per Spoor.

Guus Meeuwers en Per Spoor. En daarmee zijn we ook alweer bijna aan het einde gekomen van deze aflevering van Beter in de Eter. Uiteraard, volgende week zaterdag, eventjes na 12 uur, is er wederom een kerstverse. Voor vandaag laat ik je achter met muziek van de Dolly Dots. Love me just a little bit more. Ik zou zeggen, een fijn weekend en tot horens.

0: De Maand Schoonmaakdiensten heeft een uitgebreid aanbod van schoonmaakdiensten voor uw bedrijf. Van het onderhouden van uw vloeren en telescoopbewassing tot het periodiek schoonmaken van uw kantoren. De Maan in Groenlo. Kijk voor meer info op demaanschoonmaakdiensten.nl.
1: Een huis kopen of gewoon uw hypotheek goed regelen? Dat is al spannend genoeg. Hypotheekadvies hoeft dat niet te zijn. Bij Huiskamer Hypotheek in Achterhoek krijgt u eerlijk hypotheekadvies. In duidelijke en begrijpelijke taal. We komen gewoon bij u thuis aan de keukentafel. Maak een afspraak voor meer informatie op www.huiskamerhypotheken.nl. Huiskamer Hypotheek in Achterhoek. Persoonlijk, duidelijk, dichtbij.
0: De Maan Schoonmaakdiensten zoekt vakkundig facilitair personeel. Mail naar info@demaanschoonmaakdiensten.nl voor meer informatie. De Maan in Groenlo.
2: Aanhanger nodig? Bij de Witte Smit Aanhangers kunt u terecht voor verkoop, inruil en verhuur. Of heeft u een aanhanger die gerepareerd moet worden? Dan ben je bij ons aan het goede adres. We verwelkomen u graag op een van onze vestigingen. Of kijk eens op www.wittesmit.nl.
1: Je eigen domeinnaam en website voor 3 euro per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 2 uur. Echt gezien mogen worden.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De natuurbrand in de Hoge Venen in het oosten van België blijft zich uitbreiden. Vanmorgen stond 900 hectare in brand, nu is het 1600 hectare. Volgens Belgische media zijn er 3 brandhaarden en is het vuur moeilijk te bestrijden. De Belgische brandweer krijgt van alle kanten hulp, van Defensie, de Europese Unie en van particulieren. De politie heeft de kleedjesmarkt in Ommen ontruimd, omdat een man zou hebben gedreigd met een vuurwapen. Zwaar bewapende agenten kwamen vanochtend de markt op. De gemeente riep het publiek op om niet meer naar het centrum te komen. De politie in Ommen heeft in een huis een verdachte opgepakt. Naar het wapen wordt nog gezocht. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 9 mensen gedood en 3 gewond geraakt. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou zijn gericht zijn geweest op een huis aan de rand van een dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Een wielerploeg NSN Development Team gaat vandaag niet van start in de voorlaatste etappe van de Ronde van Portugal. Gisteren kwam ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een ernstig ongeluk. Portugese media schrijven dat de 19-jarige Brit in botsing kwam met een auto die niet op het parcours had mogen zijn. De organisatie van de Ronde van Portugal kan het niet bevestigen. Vanwege het dodelijke ongeluk zijn alle feestelijkheden in de laatste 2 etappes geschrapt. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer, ook af en toe zon. Er staat een matige noordenwind en het wordt 24 tot 32 graden. Morgen is het droog met zon en bewolking en dan een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
2: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate. Jouw partner in productiviteit.
3: Wij zijn 1-8.

0: Welkom op deze 15 augustus bij Achterhoek Actueel hier op de streekzender 1 Achterhoek. Ja. En Kas, wij mogen weer samen.
1: Ja, en ik heb er ook heel veel zin in. En zeker met de aftrap die we zo net hebben gehad met Ariana Grande. Waar toch ook wel nu, met de tijd van nu, ook wel een staartje aan zit met de uitspraken die ze heeft gedaan. Yeah. Maar ja, daar gaat het natuurlijk niet om. We zijn nu voor de tweede week ben ik hier op de zender. En dat ben ik ook heel blij mee. Maar we hebben een vol programma vandaag. En
0: ja,
1: wel
0: echt
1: een heel, heel mooi en heel speciaal programma ook.
0: Nou ja, we zitten in de periodes van de verschillende volksfeesten. Ja. Dus wij gaan hier ook weer aandacht aan besteden. We gaan aandacht aan besteden aan Winterswijk vandaag in ieder geval in Den Haalten. Volgende week volgens mij ligt de Voorde. Dus de regio wordt weer goed in de kijker gezet.
1: Ja.
0: En wij gaan in ieder geval Juri Richeling van Corso Groep Corso & Co uit Winterswijk bellen. Met hem gaan we het in ieder geval hebben over de voortgang van de bouw en al dat soort zaken.
1: Mm-hmm.
0: En we hebben natuurlijk de grote baas van Aalten te gast, Ben Kolenbrander. Oftewel, ja, het wordt één groot feestje. Eén groot feestje. Maar we gaan eerst naar muziek. En dat doen we met de Euros en Loserville.
2: Wij zijn...

0: Gert is een poosje geleden in de studio. Nou, een geweldige gast. De heren van de Euro's. Je ziet de vrachtwagen regelmatig hier door de regio rijden. Want van allerlei feesten, tentfeesten, maar ook volksfeesten. Ja. De Euro's zijn aanwezig.
1: Ja, en ik vond het wel vet. Want jij vroeg aan mij van ken je deze gasten? Ja, ik ken ze vanwege hun vette... Ja,
0: de covers.
1: Die cover. Ja, vond ik die wel heel vet.
0: Ja, maar zelf getekend, hè, door de gitarist. Ja, geweldig. Dus, hey, maar over dat toeren en rondgaan en zo. Binnenkort is het in Winterswijk ook weer een tour. Het volksfeest van Winterswijk staat voor de deur. En als het goed is, hebben wij aan de telefoon Juri Richeling van Corso Groep. Corso & Co. uit Winterswijk. Juri, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hey, Juri, laten we maar meteen met de deur in huis vallen. Corso & Co. Hoe zijn jullie ontstaan en hoe lang bestaan jullie al?
2: Ja, Corso & Co inderdaad. Ontstaan als Corso Groep in 2001. Op dat moment een familiegroep die vanuit diverse andere groepen en een Corso-bouwverleden samen opnieuw zijn begonnen. Een kleine 10 jaar later zeg maar, is dat op een gegeven moment een stichting geworden. En ondertussen hebben wij vorig jaar ons 25-jarig jubileum gehad. En bouwen wij dit jaar onze 26e waard alweer.
0: Oké. Hey, Juri, even een vraag. Sta je in de buurt van een of andere stalen constructie of zo? Of ben je op luidspreker bezig? Want zo af en toe val je weg.
2: Oké. Nee, ik sta inderdaad in de Korshal. Ik ben net naar buiten gelopen. Maar dat is in je grote stalen lood. Dus als dat het probleem is, dan dat zou dat kunnen. Voor de rest, je staat niet op speaker.
0: Nu ben je goed te horen. Viel je een beetje weg. Maar in ieder geval, de 26e wagen zijn jullie al aan het bouwen.
2: Ja, de 26e wagen dit jaar. Sinds 2001 dus. En vorig jaar jubileum gehad. En we gaan gewoon netjes door naar de 50.
0: Oké, maar dan ga jij jouw pensioen halen bij Corso & Co.
2: Zo is het. Zo lang in ieder geval.
0: Oké. Okay. Hey, maar jullie staan nogal bekend om het aantal wagens. Hè? Want het is niet altijd één. Soms hebben jullie er meer, hè?
2: Klopt inderdaad. We hebben ook twee jeugdgroepen en die bouwen ook wagentjes. Een B-categorie en C-categorie. Nou, voor de Winterswijkers, dat is eigenlijk het formaat wagen, zeg maar, wat je bouwt. Het heeft met vierkante meter grondoppervlak te maken. En in het verleden hebben we ook al eens een jaar gehad dat we in alle klassen meededen. Je hebt namelijk nog versierde fietsen, dat zijn dan de D-wagens. En de E-wagens, ja, dat is vaak een boeketje op een fiets of een rollatertje met een bloemetje erop, zeg maar. Gewoon meer ludiek.
1: Ja, ik vind het wel knap dat je gewoon met een hele groep mensen 3 wagens voor elkaar krijgt en dat helemaal volplakt. Want volgens mij zijn de voorbereidingen ook al aardig gaande gezien jullie Instagram ook.
2: Ja, zeker weten. Wij beginnen eigenlijk, als het Corso seizoen voorbij is in eind augustus, begin september, beginnen wij eigenlijk alweer met brainstormen voor nieuwe ideeën. Nou, en dan gaat op een gegeven moment de ontwerpteam daarmee aan de slag. En in februari hebben wij altijd een maquettepresentatie. En op dat moment hebben zowel de jeugdgroepen als wij met de grote wagen hebben ons plan klaar. Ach, en dan beginnen we gewoon 1 avondje in de week. En dat bouwen we steeds verder uit, steeds verder op. Op het punt dat wij eigenlijk dagelijks nu in de hal aanwezig zijn om de laatste dingen af te maken. Zodat hij daar echt met de puntjes op de i, zoals wij willen, op straat komt.
0: Ja, en dat plakken is hoor. Jullie hebben ook een eigen Dalia-veld dan? Of hoe moeten we dat zien? Want ergens moeten toch die bloemen vandaan komen? Of werken jullie ook samen met allerlei gemeenten hier uit de regio, uit in landen?
2: Combinatie van beide. Het klopt inderdaad dat wij een eigen veld hebben. We hebben 13.000 knollen gepot in het voorjaar. Nou, dat houden wij dan eigenlijk de hele voorjaar en zomer houden wij erbij om juist in deze periode nu de vruchten daarvan te plukken. De dahlia's die komen in augustus goed op. En dan zie je ook inderdaad dat al die corso's in augustus en september plaatsvinden. Omdat dat de groeiperiode van die dahlia is. Dus wij halen onder andere van Eigenveld. Maar er bestaat ook een bloemencommissie. En dat hebben al die corso in het land, zeg maar. Dus ook in Lichtvoorde, in Sint-Jans-Klooster, in Zundert. En die bloemencommissies die werken onderling samen om inderdaad bij elkaar bloemen in te kopen. En zo zie je dat wij deze week van Groenlo, Passerveld, Leersum, volgende week van Sint-Jans-Klooster leveren. Maar dat wij ook over 2 weken vanuit hun bloemen terugkrijgen.
1: Ja, dat, Ja, het is knap vooral dat je ook doordat je eigen bloemen gebruikt. Ja, ik ben ook wel benieuwd wat je ermee gaat doen.
2: Ja, wij die dahlia's die plukken wij, die verwerken wij. En daarmee maken we eigenlijk een mooi bloemendek op de wagen zoals wij hem geboden hebben, zeg maar. Dus het is echt de afwerklaag.
0: Mm-hmm.
2: Ja, en daarnaast kun je zo nu en dan nog wat creatieve dingetjes proberen. Eigenlijk is niks te gek. Dus op het moment dat jij een idee hebt wat tof kan uitpakken, ja, dan kun je dat proberen toe te passen. En of dat een succes wordt of niet, ja, dat zal moeten blijken. Maar er zijn altijd verschillende methodes en ideeën. En het ene is al ouder en meer standaard, zeg maar, geworden dan het andere. Er zijn altijd wel nieuwe methodes te bedenken, ja.
0: Ja, en als je nou eens even de hele constructie bekijkt, hè, krijg je hem dit jaar naar buiten toe op een normale manier?
2: Zeker.
0: Het is als eerder geweest dat het net niet of erom hing of die naar buiten kon, toch?
2: Ja, wij bouwen gewoon wel aan de maximale maat. Dat wil zeggen, wij hebben een grote roldeur in de lood zitten van 4 meter breed en 7 meter hoog. Ja, daar moet de wagen gewoon binnen blijven. En wij hebben inderdaad in het verleden wel eens net krap aan gebouwd dat je wel moet stoeien om buiten te komen. Dus daar hebben wij dit jaar ons tijdje op aangepast. We hebben gezegd, we leveren 20 centimeter in. Zodat we in de breedte in ieder geval niet te breed kunnen bouwen. Ook als we maar binnen de stijgerbokken blijven, zullen we zo naar buiten moeten rollen. Nou, dat is al 2 keer dit jaar gelukt. Met de testrit. En de hoogte, ja, dat blijft nog altijd een dingetje. Kijk, 7 meter klinkt hoog. Maar is voor een corso-wagen van ons formaat snel gebouwd. En dan moet je altijd zorgen dat je daar gewoon netjes onder blijft. Dat is een kwestie van meten, maar dat blijft toch lastig.
1: Ja, en het mag binnen, dus, binnen die loods blijven. En op jullie Instagram staat ook wel een kleine sneak peek met wat het gaat worden. Maar kun je, volgens mij heeft het iets met roze te maken, of niet?
2: Ja, zeker. Wij bouwen dit jaar flamboyant. Dat is een wagen gebaseerd eigenlijk op flamboyant geklede flamingo's. Die zich om een catwalk gevormd hebben. En daarmee beelden zij dus eigenlijk het decor uit van de catwalk. Nou ja, dan is de vraag, zeg maar, wie de echte sterren zijn. Zijn dat flamingo's die daar flamboyant gekleed tussen staan? Of zijn dat onze figuranten die ook hun trucje gaan doen, zeg maar?
0: Nou, dan gaan wij, denk ik, ervoor dat het een combinatie is van. Want ja, laten we zo zeggen, als jullie de figuranten niet hebben, ja, dan is het is toch wel de extra aankleding voor de wagen. Dus hey, namens 1 Achterhoek en namens Achterhoek Actueel, willen wij jullie in ieder geval heel veel succes wensen met de resterende tijd die jullie in ieder geval rest om te bouwen. Mm. En maken er in ieder geval een mooi feestje van. Ja, en wie weet vallen jullie er wel in de prijzen.
2: Ja, gaan we doen. We zullen het zien. Over 2 weken weten we het. Ik wil jullie in ieder geval bedanken voor de interesse, voor het belletje. En we gaan er wat moois van maken.
1: Ja, je hebt in ieder geval 3 keer de kans dat je op een podium eindigt, denk ik.
2: Ja, zo is het.
0: Kansen spreiden, zeggen zoals Juri. Hey, dankjewel voor je tijd. En succes met de voortgang.
2: Ja, dankjewel. Komt goed. Jullie een fijne dag nog.
0: Yo, dankjewel. Yo. Hoi.
2: Tot ziens. Dag.

0: Uit mijn jeugd, die je nu op de achtergrond weg hoort vallen. Billy Crawford Tracking.
1: Uit jouw jeugd?
0: Ja.
1: Zo weet je. Oh, zo. Ik wou zeggen, zo oud weten we het niet. Nee. Kijk even de gemiddelde leeftijd die nu bij jou aan tafel zit. Hè?
0: Nee, ik was 8. Dus in 2002 was ik 8. Want het nummer komt uit 2002. Maar daar gaat het nu eigenlijk niet over. Hè? Want we hebben wel iemand speciaal nu in de studio zitten.
1: Ja, en Tracking was wel even nodig. Maar we moesten hem even weer opzoeken waar hij was. Een poosje geleden dat hij hier is geweest. Dus, maar hij is er. Ben Kolenbrander.
2: Ja. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, zet hem maar gewoon, trek maar naar je toe. Die arme. Kijk, zie je.
2: Ja, ja.
1: Zo. Hey, Ben, als voorzitter van de Stichting Volksfeest Aalten heb jij natuurlijk de schone taak om de promotie zeker op te pakken.
2: Zeker, zeker. En daar zijn we ook volop mee bezig op het moment. En nu vandaag hier. Maar er komen zo dadelijk, na vanavond, komen er allemaal flyers op de markt. Er worden adviesjes gemaakt. De Facebook, alles wordt vanavond in werking gezet.
1: Ja, oké. Okay.
2: En dan met name de donderdagavond, dat is iets nieuws.
0: Donderdagavond, de avond van de Lampionentocht, als ik het goed heb. En
2: wat daarna gaat gebeuren, dat is iets heel speciaals.
1: Ja, maar laten we even teruggaan. De donderdagavond, laten we beginnen donderdag sowieso weer met de seniorenmiddag.
2: Ja, seniorenmiddag hebben we ook iets heel moois. We hebben hele oude beelden van vroeger van Aalten in de Zeskamp. En ik heb die films gezien en ik had gedacht, ik denk, nou, dat wordt oud, zwart-wit, dat wordt slechte beelden. Nou, het is fantastisch wat ze eruit hebben gehaald. Met een commentaar van volgens mij van Dick Paschier.
1: Dat was toen die tijd.
2: Van de NCRV geweldig. Ook hier op de markt, tribune vol, een sfeer, geweldig. En ja,
0: een tribune op een markt.
2: Er stond een tribune.
1: Dat is echt ver voor jouw tijd. Ja.
2: Er stond een grote tribune op de markt. En dat deed toen, waar ik zo mee heb gekregen, dit Dordrecht, dit meer Sliedrecht, alle uit België.
1: België.
2: En nog een plaats uit België. Maar,
1: en Zeskamp. Ja, dat was toen. Dat was een televisieprogramma door Dick Paschier te presenteren.
2: Dat was in 1968. Ja. Nou, en daar hebben we beelden van. En ik denk dat de senioren prachtig vinden. We hebben het getest in de poll op het grote scherm. Want vaak, als je iets kleins groot maakt.
0: Ja, dat gaat ten koste van de kwaliteit.
2: Dat gaat ten koste van de kwaliteit. Nou, dit dus niet. We hebben daar een mannetje achter gehad. En die heeft dat keurig voor ons in elkaar geknutseld. En geweldig. Als je ziet.
1: Prachtig. Ja, geweldig mooi. Ja, ja. Nou, en dan heb je dan s'avonds gaan de kids weer met papi en mami op pad. En dan krijg je de grootste. Want dat is het.
2: De kids met papi en mami, opa en oma.
1: Ja, en de lampionnetjes.
2: En de rest van de familie staat aan de kant.
1: Ja, nou ja, maar dat is het. Want vorig jaar ook. Ik verbaas me over hoe lang die optocht was.
2: Ja, we kunnen niet. We hebben totaal geen idee hoeveel mensen er meer lopen. Maar sowieso 800 en 850 kinderen.
0: Dat was vorig jaar inderdaad heel lang. Volgens mij was jij nog bezig rond 9 uur, 10 uur dat je aankomt?
1: Ik liep mee, maar ik denk, wanneer is nou het eind? Ja, ik had het begin gezien. Ja. Ik heb die hele route gelopen en op een gegeven moment was ik eigenlijk al bijna aan het eind. En daar liepen ze nog om te starten dus.
2: Ja, want we gaan altijd uit van het aantal lampions dat we uitdelen. En daar doen we dan 40% bij van mensen die zelf een lampion meenemen.
1: Kijk.
2: En dan komen we zo'n beetje tussen 800 en 850 kinderen. Nee. Ja, en dan 850 mama's, 850 papa's, opa's en oma's.
0: Wordt een leuk lint inderdaad.
1: Wordt een heel leuk lint. Ja. En dan de dweilorkesten ertussen. Dan heb je nog wat van die vanuit de optocht die ze in hun wagen met lampjes versierd hebben.
2: Ja, de
1: lichtjes op toch nog.
2: Ja,
1: dus.
2: Ja, dat moet allemaal groeien, maar het gebeurt. Het komt.
0: Ik vond vorig jaar echt de beelden die jij toen hebt gemaakt en die je op social media hebt gedeeld.
2: Ja,
0: die waren echt fantastisch.
2: Ja, klopt. Dus ik hoorde vorig jaar, ik had hier ook verteld, maar was een week van tevoren was op de televisie in een of andere plaats in het westen van het land, die had een lampionnen toch met kinderen. 150 kinderen deden er meer.
1: Ja.
2: Ik denk,
1: je hebt niet de beelden opgestuurd om te laten zien van hoe wij het hier doen.
2: ik had wel de boze gedachte op de bellen, maar
1: Laat ik
2: het niet doen.
1: Hey, maar daarna heb je wat nieuws. Dan pakken we ze daar op. Gaan we eerst even naar muziek. En dan, dan ben ik benieuwd wat dat nieuws is. Want we hebben daar ook al eens een keer zo'n laserbol gehad. Maar ja, we komen daar zo dadelijk op terug. Ja, ja. Eerst even naar muziek. Ja.

0: De eerste show, ja, daar gebeurt nergens. We zijn met een aantal mensen weer zijn kijken in Friesland. Nou, geweldig. Ja, om dat gewoon een keer te doen. Ja, dan komt het volgende verhaal. Wie gaat er betalen? Zijn we heel actief geworden hier met sponsors en noem maar op. En dat is gelukt. En dat is een jaar later weer gelukt. Maar toen kwamen er eigenlijk een beetje stemmen van... Ja, het is wel heel veel hetzelfde. Is ook zo. Mm-hmm. Alleen de muziek is anders.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, nee, ja, dat
0: is gewoon. Ja. En, want het blijven gewoon lampjes. Wie in de lucht schijnt. En dan krijg je een tafereel of een afbeelding. Ja. En we hebben ook gezegd, ja, dat gaan we niet meer doen. We stoppen er meer. Toen zijn we begonnen met op de markt het afscheid nemen van de muziekkorps.
1: Ja.
0: En nou, dat was gewoon een knaller. De markt vol en één groot feest. Alleen een beetje aanloopprobleem. Maar ja, hoe laat de korpsen opkomen en zulke soort dingen. Maar we zaten nog steeds met die donderdagavond. En op een gegeven moment hebben we overleg gehad met de markthoreca, marktevents. Wat gaan we eens doen? We willen, je kunt er wel weer een disjockey neerzetten. Dat gaat je niet lukken. Dan loopt dat volk, het publiek loopt allemaal weg. En ik bedoel dat niet negatief naar de disjockey toe, maar de mensen willen spektakel. Nou,
2: ja, en dat heb je dus met de vrijdag, want als je even een vergelijking dan maakt nu met de vrijdag,
0: ja,
2: heb je het vogelschieten.
0: Ja.
2: En dan hebben ze wel, want ik ben regelmatig ook op de markt geweest.
0: Ja.
2: Ja, dan blijft het publiek hangen omdat je naar het vogelschieten wil kijken.
0: Ja.
2: Dus ik begrijp zeker dat je daar iets wil.
0: En we samen met markt-events en we hebben contacten gelegd met de muziekvereniging De Eendracht. En met een speciaal combo. En daar wordt gewoon één groot muziekfeest op de markt. En allemaal meerzingmuziek, allemaal feestmuziek. Ja, gewoon topgezelligheid.
1: Alten gaat het muziekfeest op het plein doen. Zoiets.
0: Ja, zoiets. Alten live.
1: Ja, Alten live.
0: Ja, en daar komen zangers en zangeressen en noem maar op. Ik ga nog geen naam bekendmaken, maar het wordt één groot feest. Maar
1: dit is wel een leuke teaser, want zo trek je de mensen wel naar je toe.
0: Ja. En dat wordt ook vanavond, komt dat allemaal op internet en alles wordt bekendgemaakt.
2: Oké. Okay.
0: Dus jullie zijn eigenlijk een van de eerste die dit...
1: Nee, we zijn altijd haantje de voorste. Ja. Ja. Wat dat betreft, ja, 1 Achterhoek en AFM, we staan wat dat betreft met de neus vooraan. Ja,
2: inderdaad, zaterdags toch, dat orkesten naar het plein gaan om af te melden.
0: Ja. En dan mogen ze allemaal 20 minuten spelen en alleen maar meerzingmuziek. En hebben ze voor die tijd overleg dat je niet tien keer over mijn Engelbewaarde hoort.
2: Een soort proefdraaien voor de zaterdag.
0: Zo is dat. Maar die donderdag, dat wordt een hele speciale avond. Wordt één groot feest.
2: En dat is dus de eerste keer dat het gebeuren?
0: Dit wordt de eerste keer. Eigenlijk is het een pilot. Maar het gaat lukken, weet ik zeker. En alles is intreevrij.
2: Dat is helemaal reden om daarheen te gaan.
1: Zeker. En dan hopen we dat we mooi weer hebben. En dat we van Rust van Barneveld ook nog eens even die prachtige zoele zomernachten voorbij horen komen. Komen we zo weer bij je terug. Ja.

0: wij het hier wel vaker over hebben gehad. Maar artiesten die net hun piek beleven, dus die nu warm zijn, die brengen meer nummers uit. Maar die man, die, ja, wat die voor 15-10 minuten vraagt aan gage. Dat is echt belachelijk.
1: Ja, maar geef me luister, maar dat is tegenwoordig is dat sowieso.
0: Ik hoorde daar iets van voor 10 minuten 7000 euro of zo.
1: Ja,
0: dat is echt bizar.
1: Maar
0: wie waarschijnlijk ook wel graag 7000 euro is. Ik ben Colo-Wanne misschien. Maar
2: heel graag.
0: Ja, daar staat hij zeker open voor. Want ja, we hebben het over de volksfeesten en die eraan zitten te komen. En ja. Met mensen die in de organisatie zitten, ja, dan bouw je toch wel een warme band mee op.
2: Zeker, zeker. We hebben een bestuur. Daar komen we minimaal één keer in de maand bij elkaar. Het enige streven van mij is altijd 2 uur vergaderen, dan moet af zijn. Nee, want na 2 uur, dan moet er gekkigheid uitkomen en geen serieus gesprek.
1: Nee, dat gebeurt standaard. Ik ken het als voorzitter zijn.
2: Ja, nee, ja. Maar en dat lukt.
1: Constructief, dan krijg je de mooiste ideeën op tafel.
2: En dan zorgen we na die tijd dat we een borreltje doen en dan is het gezellig. Maar in principe, je hebt wel gelijk, vriendengroep is een beetje vergezocht, maar... Het gaat wel heel ver met elkaar.
0: Ja, en ook de mensen die natuurlijk als vrijwilliger of als personen erbij zitten, die moeten binding hebben met een ding. En ik heb nu een gevoel, ook al kom ik buiten, want ik kom zelf wel uit de regio, maar ik ben buiten Aalten. Ook zoals ik hier ben met volksfeesten, ik vind het fantastisch.
2: Ja. Ja, daar is een mooie ervan. Want net wat ik net ook zei, je hebt het hoofdbestuur en je hebt die commissies. En die commissies met elkaar zijn ook, eigenlijk zijn dat wel, toch wel een soort vriendengroepen. Je hebt een kindercommissie, zijn allemaal bekenden van elkaar.
1: Ja.
2: De schietcommissie zijn ook allemaal bekenden van elkaar. En noem maar op, de optocht, ja, die mensen die kennen elkaar allemaal als oud-wagenbouwers. Dus ja, eigenlijk is het, mooier kan het niet, beter kan het niet.
1: Nou, zoals jij het verwoord, klopt het denk ik 100%. Want wat je hebt die verschillende groepen en die hebben allemaal hun eigen passie voor datgene dat ze, waar hun voor staan met z'n allen.
2: Ja. En daar is ook een streven. Ik heb altijd gezegd, als we bezig gaan, iedere commissie doet zijn eigen ding. En je komt met een voorstel en dan zeggen ze, hoofdbestuur, het is goed of het is niet goed. En voor de rest, zoek het maar uit en regel het maar. En,
1: ja, want jullie hebben wel de eindverantwoording, als hoofdbestuur hebben jullie wel de eindverantwoording overgedeeld.
2: Ja, de laatste paar maanden van het jaar voor de kermis of voor het volksfeest, dan moeten al die puzzelstukjes in elkaar passen. En dan moet je eigenlijk een dicht weekend hebben. Moet alles vol zitten, alles volgepland, alles geregeld. En dat is van een broodje haan, broodje kaas, tot artiesten.
1: Ja.
2: Alles moet kloppen. En ja, dat is best wel een hele klus. Maar... Ja, we hebben een draaiboek en dat werkt goed. En iedereen weet precies wat hij doen moet. Ja.
0: Ja,
2: steeds meer vanzelf.
0: Even over een kleiner, eigenlijk kleine commissie zelf. Maar waar ik ook altijd wel mooi vind, is dat jullie ook veel doen voor de kleinste of voor de basisschoolkinderen in Aalten. Want ja, ik vind het één groot event als ik naar het sportpark het Vellekamp ga.
2: Ja, ja. En ze zijn nog kleiner. Hè? We hebben de hele kleine jeugd.
1: Ja.
2: Die hebben poppentheater.
1: Precies.
2: Vrijdagsmorgens. En die theatergroep die kon zich niet voorstellen dat er meer dan 350 peuters.
1: Ja, ik wou zeggen, want jij praat over de leeftijdsgroep zeg maar, van een jaar of 2, 3 een jaar of 5, 6 ongeveer.
2: Ja.
1: En bizar, hè?
2: Ja.
1: En dat is elk jaar is dat gewoon heel erg goed bezocht.
2: Ja.
1: En het is een feestje, want ze weten op de een of andere manier, die kinderen weten ze te boeien. Die trekken ze haast naar poppentheater in.
2: Ja, is heel mooi, heel mooi. Kijk, en er was natuurlijk die tuin bij Beerle, was perfect.
1: Ja.
2: En de kinderen konden daar in het gras zitten of op die blokken. Nou, en dat gaan we nu proberen bij de pol te doen. Dat gaat vast lukken.
1: Maar, ja, want je hebt op dit moment, even dat duidelijk maken. Normaal gesproken zaten jullie bij Beerle Engineering aan de Industriestraat. Alleen, daar zit nu IKC de Triangel daar gevestigd. Plus het feit dat zijn bedrijvenhal uitgebreid is. Dus
2: we mochten al gebruik maken van 2 hallen. 1 hal om de jeugdwagens te bouwen. En die werd dan helemaal vol met stuklopen gelegd. En Ja, dan kon de jeugd die kon daar bouwen. En de andere hal die mochten we gebruiken als onderkomen voor theatershow.
1: Ja.
2: En dat hebben we één keer gedaan, de rest hebben we altijd buiten gezeten. Maar ja, daar zit nu de triangel in. En die achterste hal die staat nu vol met machines. En daar is hij ook eigen voor gebouwd. Nou, en even goede vrienden, dus dan moet je weer anders zoeken. En na overleg met de Pool zijn we bij de Pool teruggekomen. En hun zeggen, ja, we willen graag hebben dat de kermis teruggaat naar de Pool. En dat haal maar uit je hoofd, dat gaat niet, dat kan niet. Dat kan niet meer, echt niet.
1: Dat is niet leuk.
2: Want, we kunnen daar geen 800 kinderen in het weiland zetten. Met prikkeldraad eromheen en nee. Ouders en opa's en oma's, dat gaat niet lukken. En de attracties ook niet meer. Dat wordt niet wat. Maar we mogen toch gebruik maken van de serrezaal voor het bouwen. En daar zijn we heel blij mee. En de contacten met de Pool loopt goed. Dus,
1: dat is belangrijk.
2: Ja, dat is heel belangrijk.
1: Laten we eens even over het Lunapark hebben. Je hebt natuurlijk, dat moet ook weer gesitueerd worden. Ja. Gaat die ook weer eigenlijk net zoals vorig jaar wat breder opgezet worden? Ja. Dus zodat ook de hulpdiensten makkelijker bereikbaar zijn?
2: Ja. We hebben een paar jaar overleg met de buurt gehad. En eerst in het begin, alle aanloop is een beetje moeilijk. Maar nu loopt het weer een stuk beter en het gaat goed. En we laten de buurt erin meedenken. Want ja, ze hebben liever geen grote attracties voor de deur. Kan ik heel goed inkomen. Dus doen we met de kermisexploitant. Grote attracties die komen achter de HEMA. En op de parkeerplaats. Hoge blik is dat. En die wordt gewoon... daar worden die grote attracties neergezet. En die lagere dingen die komen in de Herenstraat. Stukje Haarsestraat. En langs de HEMA. Dus
1: het wordt weer gewoon
2: een
1: rondje lopen, maar in ieder geval wat ruimer opgezet.
2: Ja, ruimer opgezet.
1: En, dat is alleen maar gunstig.
2: Dat is alleen maar gunstig, ja, zeker.
1: Absoluut.
2: En daar is iedereen blij mee. En nu zegt zelfs de gemeente ook, kermis moet in het centrum zijn. En,
1: daar ben ik het helemaal mee eens. Ja. Daar ben ik het helemaal mee eens. Ja. Want ik heb van vroeger heen... ook zie je dat je collega al lachen staat. Die is ook al binnen, die komt volgend uur nog aan de beurt. Als je tijd hebt, je mag gewoon blijven zitten, doen we het even met z'n vieren, is helemaal geen probleem. Dus. Maar laten we zo zeggen, kijk, van vroeger heen was het zo, dan liep je de Landstraat op, de Kerststraat, overal stond wel een attractie vanuit zeg maar het hele Lunapark. En nu is het meer gesitueerd in het bovenste gedeelte. Ja. Dus, ja. Maar... je maakt het allemaal wel makkelijker toegankelijk. En, en dan is het volgeschieten natuurlijk weer aan de kop van de Kerststraat.
2: Daar is ook de kop van de markt.
1: Ja.
2: Dus,
3: vol met mensen.
2: En die gaan we ook niet verplaatsen.
1: Nee.
2: Dit is gewoon een succes. En, als ik dan om 3:30, 4 kijk hoe vol dat de markt staat, dan denk ik
1: ik weet het. Het is elk jaar, het is gewoon een feestje.
2: Ja.
1: Dus het mooiste daarvan is, je ziet de mensen op de markt glunderen van oor tot oor.
2: Ja.
1: Ja, en eentje met grijze haren, de voorzitter van. Dus Ben, blijf heel even zitten. Ja. Wij gaan even naar het nieuws en de reclame en dan halen we Johan er ook bij. En dan gaan wij eruit met Choosing Texas van Ella Langley.

0: Heb jij Soesie's Farm in Aalten al herontdekt? Een gezellige horecagelegenheid met een groot kindvriendelijk terras en gezellige bediening. Waar boerin Suzanne met haar team en liefde voor lokale producten de passie voor de horeca wil delen met de rest van de Achterhoek. Soesie's Farm is een zeer geschikte locatie voor uw lunch, borrel, diner of feest. Bezoek onze website voor meer informatie. Soesie'sFarm.nl. Farm Food and Fun. Tot snel bij Soesie's Farm in Aalten.
1: Wist je dat er in Nederland zo'n 23 miljoen fietsen zijn? En de beste daarvan vind je bij Wisseling Tweewielers in Aalten. Wij zijn dealer van Scott Race & Mountain Bikes, maar ook gespecialiseerd in de fietsen en e-bikes van Gazelle, Koga, Rie, Kwik, BSP en de speciaal aangepaste fietsen van Van Raam. Van bijna elk merk hebben wij een demofiets om voor een langere tijd gratis te testen. Kom langs in Aalten of kijk op onze site wisselingtweewielers.nl.
0: Wel eens duizenden hele grappige theepotten gezien, maar van vele pure kunst? Of een volleybos met een theepot waar je op flessen loopt? Met de tunnel van Alice in Wonderland, een spannend spookhuis en heel veel andere gekkigheden? Ook Suzy's Museum met grote verzamelcollecties en de silo's van de Silo Art Tour zijn het bezoeken meer dan waard. Bij Boerderij Het Westendorp blijf je je verbazen. Voor openingstijden en mogelijkheden kijk op www.hetwestendorp.nl.
2: Al 35 jaar lang is Goudsmit Atelier Elke Liek in de Achterhoek het adres voor het ontwerpen van trouw- en rouwsieraden. Eén op één maken we van uw unieke verhaal een ontwerp. Want geen enkel sieraad is standaard. Kijk voor alle mogelijkheden op elkerliek.nl. Of kom op afspraak langs in Bredevoort. Tot snel bij Elke Liek. Het grootste goudsmitatelier van de Achterhoek.
3: Citywonen in Winterswijk is in ruim 45 jaar uitgegroeid tot een begrip in de Achterhoek. Als het om woninginrichting, wooninspiratie, deskundig advies en service gaat, bent u bij ons aan het juiste adres. Bij ons kunt u echt voor alles terecht. Meubels, ook op maat gemaakt, bedden, vloeren, gordijnen, raamdecoratie, projectstoffering, relax voor thuis, verf, behang en veel meer. Kom voor een persoonlijk advies op maat gerust een kijkje nemen in onze showroom. U vindt Citywonen aan de Europalaan 117 in Winterswijk. Kijk ook eens op citywonen.com. Citywonen, de mooiste woonwinkel.
4: Jeans Brothers is de kledingwinkel voor iedereen. Bij ons vind je alle maten en lengtes met keuze uit meer dan 100 verschillende modellen. Voor zowel dames als heren. Kom langs en scoor nu je tweede jeans met 20 euro korting. Bezoek ons in Winterswijk en Eibergen of koop online via jeansbrothers.nl. Jeans Brothers, de jeanswinkel van Nederland.
5: Schoenmakerij De Kaplaars repareert schoenen waardoor ze er weer uitkomen te zien als nieuw. Wij verzolen schoenen, vervangen ritsen, verwijden of versmallen laarzen. En we zijn ook specialist in het maken van sleutels. En ook vindt u bij ons een stomerijservice. Schoenmakerij De Kaplaars vindt u aan de Haartsestraat 14 in Aalten. De Kaplaars. Kijk voor openingstijden of meer informatie op dekaplaars.nl.
6: Het noorden van Aalten is van oudsher de plek waar levensgenieters zich thuis voelen. We zijn diep geworteld in de Achterhoek en vieren het leven. Onze tip? Ga voor de lunchproeverij of het driegangenmenu. Met elkaar, de familie of vrienden. Want bij het noorden kan je als gast heerlijk onbezorgd genieten. Eten, drinken, vieren. Bij het noorden van Aalten.
7: Casper Meijer met het NOS-journaal. Opnieuw zijn er aardbevingen gemeld in en bij Indonesië. In het noorden van Sumatra was er een schok van 6,4. Het epicentrum was niet ver van de stad Medan. Bij de noordkust van buurland Papua-Nieuw-Guinea was vandaag ook een aardbeving. Over slachtoffers of schade na beide schokken is niets bekend. Vannacht kostte een sterke aardbeving voor de kust van het Indonesische eiland Flores aan zeker 38 mensen het leven. Dat was een schok van 7,7. De natuurbrand in de Hoge Venen in het oosten van België blijft zich uitbreiden. Vanochtend stond 900 hectare in brand, nu is het 1600 hectare. Volgens Belgische media zijn er 3 brandhaarden en is het vuur moeilijk te bestrijden. De Belgische brandweer krijgt van alle kanten hulp. Zo komen er helikopters en blusvliegtuigen uit Nederland, Tsjechië en Zweden. Wielerploeg NSN Development Team gaat vandaag niet van start in de voorlaatste etappe van de Ronde van Portugal. Gisteren kwam ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een ernstig ongeluk. Portugese media schrijven dat de 19-jarige Brit in botsing kwam met een auto die niet op het parcours had mogen zijn. De organisatie van de Ronde van Portugal kan dat niet bevestigen. Vanwege dodelijk ongeluk zijn alle feestelijkheden in de laatste twee etappes geschrapt. De Nederlandse vrouwen zijn er niet in geslaagd om een finale plek te bereiken op de 4x100 meter estafette. Op de EK Atletiek in Birmingham eindigde Isabel van den Berg, Britt de Blauw, Fenne Achterberg en Anna Roelofs op de achtste en laatste in de serie. Nederland miste de sterkste loopster omdat Minke Bisschops geblesseerd is. De Nederlandse estafette mannen hebben zich wel geplaatst voor de finale van de 4x100 meter vanavond. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, een matige noordenwind en 24 tot 32 graden. Morgen droog en zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
10: Wij zijn 1-8.

0: Welkom terug bij het tweede uur van 1 Achterhoek Actueel van 15 augustus 2026. Waarin we toch al een tweede gast bij ons in de studio hebben. Want we hebben het namelijk over de volksfeesten in Aalten. Die eraan zitten te komen in september. Johan Scholt is bij ons aangeschoven van de optochtcommissie Stichting Volksfeest Aalten. Straks gaan we ook nog bellen met Luc van Geffen van het Theater de Storm. Want die hebben ook wel iets heel vets gehad.
1: Nou, die was zo trots als een pauw. Als je al zijn social media nakeek, de Stones, Bricks en de Beatles in het theater. Jongen, dat is niet normaal. Ja. Lekker buiten, hè? In de steengroeven. Gigantisch succes geweest.
0: Ja, zeker.
1: Dus daar gaan we eens even hebben van, hoe hangt de vlag er nu bij?
0: Ja, zeker. Maar dat doen we eerst. Gaan we eerst nog even naar muziek toe. Van Ecclesmith. En zeker ook omdat we toch ook wel met de donderdag zitten. Hebben we allemaal cool kids, toch?
1: Precies.
2: Wij zijn...

0: Echo Smith. Het, gelukkig echo'de mijn kuchje niet, maar de Cool Kids waar we het over hadden. En ja, specifiek ook over de Cool Kids die in Beelen gaan bouwen. Ja. Aan de wagens voor de optocht.
1: Maar de Beelen niet meer. Nee. Ze hebben altijd bij Beelen gebouwd.
0: Oh.
1: Wat ze net onze voorzitter
0: dan,
1: van
0: de Stichting Dan heb ik dat weer...
1: Heb je dat gemist?
0: Nee.
1: We gaan in ieder geval... Johan Scholten, dat is eigenlijk zeg maar de kartrekker. De kartrekker van de optochtcommissie.
2: Dat kan je lang niet meer.
1: Nee, maar in ieder geval, het is... je bent eigenlijk zeg maar groot oproep van de optochtcommissie.
2: Nou, zo zie ik het zelf niet.
1: Nee, je bent een spil in het geheel.
2: Ja.
1: Want daar zijn we ze net wel achter gekomen. Naast je zit een verdomd trotse voorzitter van de Stichting Volksfeest. En die heeft het gewoon over dat... Ja, wij zijn als bestuur zijnde gewoon verantwoordelijk voor de eindverantwoording van alles. Maar op het moment dat ze van de verschillende commissies komen... of nou de kindercommissie is, de optochtcommissie, maakt niet uit, volgeschieten. Ja, jullie hebben de toestemming, doe je ding.
2: Ja.
1: Nou, ja, dat is toch geweldig?
2: Ja. Ja, goed, we moeten altijd wel overleggen met elkaar van kan dit of kan dat. Maar dat gebeurt altijd. Het gaat gewoon goed. Dus, en we hebben een groepje bij elkaar, wij als optochtcommissie. Dus, en we hebben het ook een beetje verdeeld. Dit jaar zeggen we, nou, doen jullie dat maar. En degene doet dat. Want anders dan, ja. Dus ik loop nu eigenlijk alles af te voeren van een vak nog moet doen.
0: Een soort checklist.
1: Dat is een perkamentrol bij hem.
2: Ik ben al weken met een dweilorkest aan het zoeken, maar niemand wil.
1: Meen je dat nou werkelijk?
2: Ja.
1: Je blijft na de uitzending eventjes. Ik geef jou een nummer, ga je die maar bellen.
2: Ik heb er al meerdere gebeld.
1: Ja, nee, maar ik heb denk ik nog wel een restjes contactje. Misschien gaat dat wel lukken.
3: Johan heeft een hele lijst met.
1: Deze komen volgens mij uit de buurt van Serenberg. Maar ze tegen die tijd zijn ze daar wel vrij. Dus we kunnen toch altijd proberen. Nee, ja, ik krijg Johan.
2: Ja, dat weet ik.
1: en alles wat je kunt krijgen, gewoon meenemen en bellen. En dan zet je gewoon bij die checklist bij je. Lukt het niet? Ja. maar je bent er dus echt knetterdruk mee op dit moment.
2: Nou, knetterdruk niet. Dat wil ik niet zeggen. Want we zijn 3 jaar nu of 4 jaar nu op weg dadelijk. Dus we weten wel best wat we moeten doen. Kijk, als je de eerste keer komt, wat de eerste keer voor ons was. Toen moesten we echt denken van, hoe moeten we dat dan gaan doen? Ja, jullie gaan de optocht doen. Nou. Goed, we hebben er alles goed uitgehaald. Dus dat hebben we dan wel.
1: De groei zit er weer in.
2: Ja, de groei zit er weer in. Ja, ik ben vanmorgen bij een paar wagenbouwers geweest. Maar dan denk ik, we gaan super de goede kant op. Echt super. Er zijn er gewoon wat die vroeger een karretje wouden hebben. Maar die nu zeggen, nou, ik heb zelf al een onderstel gemaakt. dus ik zeg... Dus,
1: wordt voor jou leuk, hè?
0: Ja, het wordt voor mij heel, heel tof. Want ik heb het met Benito nog voor de uitzending erover gehad. Ik ben vorig jaar ook bij wagenbouwers geweest. Ja, wat daar aan mankracht zit. Die bloemen zitten te plakken. Er gaat zoveel voorbereiding in zitten. En dat vind ik echt fantastisch ook. Dat gewoon door jullie opgezet wordt.
2: Ja, goed. Ja, dat klopt. Maar dat is ook het leuke ervan. Ik heb zelf 30 jaar een wagen gebouwd. En daar krijg je toch iets van. Dan kom je weer bij mensen bij elkaar die in een schuurtje zitten en die aan het plakken zijn. En dan komen er nog eens wat meer bij. Die komen dan misschien maar 2 uurtjes of 3 uurtjes, maar ze doen wel wat. En dat was bij Beelen natuurlijk ook.
0: Ja, dus
2: daar liep het gewoon vol.
0: Ja, ja dat gaat nu naar Pol inderdaad.
2: Dat gaat nu naar de Pol. Maar dat gaat ook goed komen.
1: Ja, dat is bizar. Ja, maar weet je wat, je geeft dat heel mooi aan. Het is dan net 1 grote familie die er zit. Ja. Ze weten allemaal wat ze moeten doen. Ze hebben allemaal hun eigen taak en die volbrengen ze ook. We hadden in het eerste uur voordat Ben aanschoof, hadden we van Corso en Co uit Winterswijk, hadden we Juri Richelink aan de telefoon. En die maken al hun 26e wagen en hij is zelf 36. Ja. Dus reken er maar uit. En ik zeg, als 10-jarige zat ik ook bovenop zo'n bouwwerk met spul te plakken. Dus het is toch geweldig. En dat zijn de dingen. En je moet het dus van generatie op generatie moet je het overdragen. En ja, dan met het nieuwe team is het misschien wel dan toch de credits dat de groei erin zit. Want we hadden na de corona best wel een teleurgang in de optocht.
2: Ja, oké. Dat snap ik. Ja, maar daarom moeten we ook echt zijn van... We moeten wel kijken van als je gezin meer hebt... Wel, want dat kun je dus ook krijgen.
1: Ja, precies.
2: Want dat was eigenlijk denk ik wat er gebeurde van... Nou, we hebben het nu al zo lang gedaan. Wel, nou, dan zijn we er klaar mee. Weet je wel?
1: Ja.
2: En toen viel die hele groep uit elkaar. Dan ging iedereen. En dan moeten we nu eigenlijk, dat wil ik niet zeggen dat dat bij ons niet kan gebeuren, maar we moeten dus eigenlijk gewoon zorgen dat we continu wat mensen erbij hebben van, ga met ons meedoen. En of we er dan te veel hebben of te weinig, dat zien we dan wel. Maar je weet op een gegeven moment dat er mensen zijn die zeggen van, ik ga wat anders doen. En dat is ook iedereen zijn volste recht natuurlijk. Maar dan heb je altijd nog meer mensen over dat, waar je dan nog wel weer mee verder kunt.
0: Ja, merk je nou ook dat als je met mensen in gesprek gaat, dat die enthousiasme ook elk jaar iets groeit?
2: Ja, dat merken we sowieso. Ja, ik word gewoon in het dorp ook, is dat ook. Kijk, bijvoorbeeld dat afmelden in de tent, dat heeft mijn vrouw bedacht. Die zei van, jij moet dat afmelden in de tent moet je gaan doen. Ik zei, wat is dat dan? Ja, dan zit we gaan naar Winterswijk toe en dan ga daar maar kijken en dan regel je het maar. Ik zei, dat is ook lekker. Toen heb ik mijn dochter meegenomen. Nou, ik zei, was een kwartier. Ik zeg, ja, dat gaan we doen. Dat is gewoon geweldig.
1: Ja.
2: Weet je wel? Dus ja.
0: Dan kun je bijna cheerio tegen zeggen.
1: Nee, ja, precies dat. Weet je wat wij gaan doen? We gaan even muziek draaien. Komen ze daar bij je terug? Want dan willen we eens even zien. Want ik zag een hele mooie opmerking voorbij komen op een post van jullie over de vlaggen. Maar binnenkort mogen de Volksfeestvlaggen weer uitgehangen worden. En daar stond een opmerking onder. Ik denk, wacht even, daar moeten we wat mee doen. Maar we gaan eerst even naar Justin de Wild en cheerio.

0: Oké, proost zou zeggen.
1: Ja,
0: ja, precies.
2: Hey,
0: nou, de wekker gaat dan steeds. Oh ja, nou ja, oké, maar hier.
1: Niet meer nu.
0: Hey, maar ik zag er net met jouw verhaal over dat versieren. En nou, toen hadden we het over de vlaggen. Net buiten de uitzending hoorde ik onze voorzitter zeggen... Ja, hey, maar we hebben er nog een paar op stapel liggen. Want de vlaggen, het versieren van het dorp... Dat was eigenlijk in het verleden haast niet. Hè? En langzamerhand begint dat. En je ziet het in de omliggende gemeenten, zie je het wel gebeuren. Dat echt daar gewoon straten volledig versierd worden. En vandaar dat ik er even aan tipte van... Er was een Facebook-post van jullie. Van ja, binnenkort mogen de vlaggen weer. Volgens mij vanaf de 27 of zo.
1: Ja, 27.
0: Mogen de volksfeestvlaggen weer hangen?
1: Ja.
0: En daar stond er weer, ja, zouden jullie dan niet voor van die vlaggen strenger kunnen zorgen? Dat je net als met het oranje voetbal, dat je de straat op die manier kunt versieren. Ik denk, ja, pak het op. Als het van jaar niet is, dan misschien volgend jaar wel.
1: Ja, ik denk dat dit jaar niet meer wat wordt.
0: Ach, toch niet?
1: Het is wel een goed idee misschien, daar moeten we even mee pakken.
0: Ja, maar laat zo zeggen, het spreekwoordige schaap over de dam, hè? Als er eentje overheen is, dan...
3: Ofwel de ketchupfles, dat is in het voetbal zo.
4: Hier in het begin deed men wel eens, die hing men gewoon de Nederlandse vlag uit.
0: Ja.
4: En een paar vaantjes aan de deur. En nu de volksfeestvlag, die zie je steeds meer komen. En ja, dat moet groeien, dat heeft gewoon een bepaalde tijd nodig. En ik denk dat dit jaar, dat kon wel eens explosief groeien. Ja. Zo'n gevoel heb ik ervan.
1: Ja, dat denk ik ook.
4: Ja.
1: Ja, maar kijk maar even alleen maar naar de mensen wat nu op straat lopen. Of op straat lopen die daar op toch gaan kijken. Het staat gewoon vol.
0: Absoluut. Absoluut. Ja. Ben ik het helemaal mee eens.
1: Dus je krijgt het ook wel een keer aan de gang dat ze zeggen van kom, we gaan de straat versieren.
0: Kijk. En als we dat als voor elkaar krijgen, mooie van die kegels rondom lantaarnpalen, dat soort dingen, dan zijn we al aardig in de opgang. Maar je bent al een redelijk in de opgang, want je gaf het al aan, joh. Je bent vier jaar nu bezig met die nieuwe groep. Uh-huh. En de groei zit erin, je hebt de jongeren weer erbij betrokken. Links en rechts zie je van C-groepen naar B-groepen gaan, de groei zit daar weer in. Hoe zit het van het jaar dan? Wat hebben we van het jaar aan categorieën qua groei? Heb je daar al enigszins een beeld van?
1: Ja, kijk, daar zit ik nu niet zo heel goed in. Dan moet ik de drie mannen erbij halen die zeggen, want daar kunnen we hem wel uitleggen. Maar ik zal nu weten hoe het in elkaar zit. Wel dat we nog twee A-wagens hebben. En ook een aantal B-wagens hebben. Maar moet je nu even niet vragen van...
0: Nee, oké, maar het groeit gewoon. En de kids, dat zal gewoon die gouden greep van die karretjes uitdelen. Ja,
1: ja.
0: Dat heeft het volksfeest en zeker de optocht geen windeieren gelegd.
1: Nee, natuurlijk niet. We hebben er nog vier bij gekregen, dus die mochten we zo krijgen. Dus, het was wel een bouwbedrijf, dus Dat komt dan ook goed uit. Maar goed, het gaat goed en we kunnen het beter krijgen, dat weet ik zeker. Dus En je hoeft ook niet zoveel in Aalt. Je hoeft geen bloemenwagen te maken. Je kunt ook wat anders maken. Vast wel.
3: Daarom heet het toch ook de Allergooise optocht?
1: Ja, dat is de Allergooise optocht.
3: Ja.
1: Ja. Nou, we komen er wel uit.
0: Als je nou eens even kijkt naar wat jou nou nog allemaal bij jou op dat bordje ligt, op die prachtige mooie checklist die je aan het afvinken bent. Je hebt er een mooie flyer bij je.
1: Ja, dat krijgen jullie dadelijk.
0: Kijk, die krijgen wij zo. Want die gaan binnenkort ook volledig in omloop, de flyers?
1: Ja, deze flyers zijn al heel erg uitgedeeld.
0: Kijk. En wat kunnen we dan zo allemaal verwachten van jullie vanuit die optochtcommissie? Gooi het op tafel. Geef ons teasers. Want daar zitten we hier voor.
1: Ja, ik denk dat het hetzelfde wordt als vorig jaar. Maar we zijn weer een keer naar Lichtenvoorde geweest. Konden we kijken hoe het daar ging. En daar hebben de wel wagenbouwers heel veel van geleerd. Van, zo moet dat dus. Dat is wel, zo moet je dat doen. En hun leggen dat ook allemaal keurig uit. Dus die kant moeten we eigenlijk op. Want wat mensen staan hier, die willen wel wat. Maar die denken, nu dan. Dat gaat tijd kosten. Dat gaat gewoon tijd kosten.
3: Ja, maar in die vier jaar is er toch al heel veel ook bereikt.
1: Ja, maar wij willen wel verder. Nog verder. Ja. En het hoeft niet een wagen of een bloemenwagen te zijn. Jij zegt net al allegorisch. Ja. Is ook supermooi.
3: Ja.
1: En je kunt nog gewoon meelopen. Dat kun je ook doen. Ja. Als loopgroep kan ook. Maar dat is soms ook heel leuk.
3: Ik merk ook die binding met de verenigingen. Want de tennisvereniging loopt mee. De voetbalvereniging loopt mee. Wij zitten er met een bus tussen.
0: Ja.
3: Ja. Je kan het zo gek niet bedenken. Nee, of binding met de auto.
1: Ja. Ja, dat klopt.
0: Het is in ieder geval, omdat het een allegorische optocht is, en ik dus ben daar helemaal instemmend mee, is dat je ook op een hele makkelijke manier jezelf als vereniging, als stichting, maakt niet uit, in de kijker kunt zetten. Je bekend kunt maken binnen de gemeente door daar mee te doen. Ja, je bent.
4: Zeker. Ik toevallig, we hadden het net over Vassenveld. Volgens mij was er een damesclub, Kegelen, die zijn kampioen geworden. Die liepen met wijnglazen, zo groot als een. Zo groot als een kruiwagen. Liepen ze door het dorp en het was gewoon leuk om te zien. En die gasten die hadden feest. Ja. Dus ja, net wij zeggen, gewoon even blijk aan de optocht en doe mee. En, wat nog wel een leuk item is, zelfs het college heeft zich opgegeven. Om meer te doen met de optocht.
0: Ze doen weer mee?
4: Ja.
0: Want dat was volgens mij 2 jaar geleden of 3 jaar geleden hebben ze ook meegedaan. Ja. Met lelijk eentje toen toch?
4: Ja, klopt.
1: Maar weet je wat heel veel mensen in Aalten niet weten is dat wij eigenlijk alles betalen voor hun.
0: Oké, wacht even. Oké.
1: Ja.
0: Nou, dan laten we zeggen, de mensen. Ik weet het zelfs niet eens.
1: Wij regelen de bloemen, wij regelen. De lijm. We regelen eigenlijk alles. Ze kunnen een karretje van ons krijgen. Maar wel. Dus dat. En dan worden ze later nog beloond wat voor prijs dat ze hebben gekregen.
0: Ja, en daarnaast is het dus zo, kom je nieuw, dat weet ik wel, kom je nieuw binnen in het optocht gebeuren met een wagen of weet ik het wat, dan krijg je in ieder geval ondersteuning van de gevestigde orde.
1: Ja.
4: Ja. Johan praat in dit geval wel over de jeugdwagens.
0: Ja.
1: Ja, of de jeugdwagens. Maar daar beginnen we ook mee.
0: Ja, want jij hebt ook in jouw hele groep heb je dus ook wat oud wagenbouwers bereid gevonden om daar in ieder geval hun steentje in bij te dragen. Hmm. Om leuke creaties te krijgen.
1: Ja, goed. Ik heb sowieso gezocht naar mensen die wat met een bloemenwagen hebben gehad.
0: Ja.
1: En dan moet je er nog wat bij hebben die overal wel wat mensen kennen waar ze geld vandaan kunnen halen.
0: De lijntjes, ja natuurlijk, ja. Die heb je ook nodig. Ja, ja. Zo.
1: Dat hebben we ook nog. Dus ja.
0: Maar wat dat betreft, het is één grote rat met allerlei kleine radertjes in beweging houdt.
3: En een beetje sneeuw wel toch ook?
0: Ja, dat is het ook.
1: Ja. En goed, we hebben sowieso geld nodig, dat is toch wel, maar dat krijgen we ook wel. We worden best wel ondersteund of niet ben daarin.
4: Dus, daar zijn we de sponsoren ook zeer erkentelijk voor.
1: Ja, dat is belangrijk.
4: Ons streven, dat is en blijft alles intreevrij.
1: Ja.
4: Waar je ook in gaat.
0: Ja.
4: Dus,
0: want dat zie je dus in de omgeving. In andere gemeenten zie je wel dus dat daar op een gegeven moment een grote tentfeesten met entree. Ja. Maar dan wordt het ook van buitenaf. Dan is het misschien wel een volksfeest, maar dan zit er wel een commercieel tintje aan.
4: Maar de markt, vergunningstechnisch, is dat veel moeilijker. Ah. Je kunt beter een afgesloten tent hebben en zeggen van, wat in de tent zit, hebben wij controle op. En bij ons is het hele centrum is evenemententerrein. En om dat vergunningtechnisch voor elkaar te krijgen, zijn we ongeveer bijna een jaar mee druk. Maar dat lukt.
0: Ja, geloof ik. Johan. Vraag. Je hoort het heel vaak. Je gaf net al aan. Hè, Ben gaf het al aan met de Lampionoptocht. Maar gewoon met de optocht ook. Je ziet zoveel mensen weer langs de straat staan. Om die optocht te bekijken. En toch zie je nog steeds. Links en rechts. Verkeer er tussendoor gaan. Hoe kunnen jullie dat? Want ik ben al lachen. Maar hoe zouden jullie dat nou eens kunnen tackelen? Want het is een bron van frustratie. Met de mensen die langs de kant staan.
1: Dat weet ik dan niet precies op wat voor punt dat gebeurt. Maar we hebben nu, weet ik zeker, dat we verkeersregelaars voldoende hebben. Dus dat moeten we er neerzetten. Ja, en als de mensen door gaan komen, wanneer? Ja, dat weet ik ook niet. Ja, de ambulance die komt ook af en toe.
0: Ja, oké, okay, maar dat, kijk, voor incidenten is een, nee, is een logisch verhaal. Dat is een heel ander verhaal. Maar als je bijvoorbeeld de Rotonde Dijk staat, dan wil nog wel eens voorkomen dat ze daar gewoon op. Dan zijn ze weer, komt er weer een auto tussendoor. Ja. Maar waar die dan vandaan komt, zeg het maar. Maar je ziet
1: dat mag er in principe dan niet komen.
0: Nee, maar het gebeurt.
1: Het gebeurt.
0: Ja, het gebeurt.
1: Ja,
0: Kas kan het ophamen. We hebben vorig jaar zelf langs de route gelopen. En je ziet links en rechts toch. Maar hoe komen die auto's dan in?
1: Ja.
3: Ja, inderdaad.
0: En dat is niet 100% dus dichte spijker.
1: Ja, maar bij Keizer, die zetten nu borden neer. Ook niet waar je auto's niet meer neer mag zitten en zo. Dus daar komen ook borden te staan. En wij doen ook een boekje. En dat boekje dat brengen we helemaal zo rond door de hele optocht heen.
0: Ja.
1: We doen dat een paar weken van tevoren. En dan weet iedereen, oh, ik moet mijn auto wegzetten. Ja, en dan krijgen ze het boekje, hebben ze al. Waar ze het lezen kunnen.
0: Ja, ja.
1: Nou, en wij doen er een nette brief bij. Bijvoorbeeld de Jan van Galenstraat.
0: Ja.
1: Daar doen we altijd. Je kunt natuurlijk nooit zeggen van, ja, er komt een auto aan. Hè. Komt er met hele snelheid aan. Ja, dan kun je misschien beter aan de kant springen. Maar ja, voor de rest moet die verkeersregelaar eigenlijk zeggen van, hey, dit kan niet. Maar het vastwiel is nog veel gekker hoor. Daar kun je helemaal mee lachen.
0: Ja, dat klopt, dat is een feit. Hey, ja. En de kinderwagens, de kinderbouw gaat nu naar de Zerrezaal van de Pool.
1: Ja.
0: Dat was schakelen denk ik voor jullie. Even.
1: Nee, het was sowieso moeilijk. Want we dachten, ja, dan kunnen we niet meer bij Belen naar binnen. Toen moesten we wat gaan zoeken. Dan heb ik de Aaltse uitdaging heb ik erbij gehaald. Die hebben de vorige keer dat ook gedaan met Belen, samen met mij dan. Dus, toen kwamen we er opeens achter, hey, we kunnen misschien de Pool wel vragen of dat kan. Nou, dan hebben we dat uitgelegd wat we gingen doen in de Sferenzaal en zo. En dus toen zeiden ze, weet je wat we doen? Wij doen mee. En
0: zo werd de Sterrenzaal geregeld en kunnen jullie daar gaan bouwen.
1: Ja, maar we moeten wel de stukloper opleggen, we moeten het netjes houden en anders dan.
3: Want dat is ook wel nu een vraag: hoeveel gaan daar hun wagens bouwen? Weet je dat ongeveer?
1: Ja,
3: want vorig jaar waren het een stuk of 7, 8, 9.
1: In die buurt zitten we denk ik wel. 10 zal het kunnen worden of zo, maar dan is het toch een mooi begin.
3: Ja, zeker.
1: Ja.
3: Nee, en die sfeer. De sfeer is echt geweldig.
1: Kan dan gewoon nog even.
3: Ja, zeker. We moeten sowieso
0: we gaan sowieso die klasgroepen weer bezoeken. En van Johan krijgen we weer een lijst van bezoekadressen. Ja. Dus dat komt allemaal goed. Ja. Wij gaan even naar Curiosity, Kill the Cat en neem een number. En dat krijgen we allemaal van jou.
2: Hallo?

0: gekild.
1: Ja.
0: Dat is de vertaling van, dit, van de band. Een Curiosity Killed the Cat, name a number. Maar ja, we hebben nog steeds twee gasten bij ons in de studio. Ben Kolenbrander, dat is de voorzitter van de Stichting Volksfeest Aalte. En Johan Scholten, dat is de voorzitter van de optochtcommissie. Ja, en we spraken net over de dweilorkesten die ook meelopen in de optocht.
2: Ja, dat is de lampionnenoptocht. Die dweil, dat moet toch hebben?
0: Ja,
2: precies. Ja, moet nog een dweil hebben, ja.
0: Ja, nou, maar inderdaad, die orkesten. Ja, je maakt ze niet blijer met een optocht. En zeker een allegorische optocht waar we naar gaan kijken.
2: Ja, nee, maar hun vinden het geweldig dat we nu het afmelden in de tent doen. En daar hebben ze zoveel plezier in. Ik weet nog dat ze de eerste allemaal gebeld hebben. En toen zeiden ze van, hey, er wordt iemand wakker. Dat was dat eerste punt. Maar hun vinden het zo leuk. Je kunt het toch gewoon zien. Ze komen in de gemeentehuis komen ze, en dan zie je al die korpsen zo bij elkaar komen. En dan gaan ze met elkaar praten. We hebben wel, en iedereen kent elkaar. Is hartstikke leuk. En ze gaan er ook helemaal voor dat als die er dan bijvoorbeeld de Eendracht als eerste zou zijn. Dan komen ze er vanzelf allemaal bij kijken van, yo.
0: Ja. Dus ja, met het afmelden dat ook andere korpsen gewoon blijven hangen met bier en biertje.
2: Nee, ik weet niet of ze dat doen, maar ze drinken wel.
3: Zeker.
4: Dat mag dan ook.
3: Volgens mij denk ik dat wij voor nu, en ik alles wel gezegd hebben, het nieuwtje voor de donderdagavond op de markt.
4: Dat
3: houden we in de gaten. Want waar kunnen we aanhouden? 6 uur, 7 uur?
4: Dat durf ik niet te zeggen.
3: Maar vanavond social media in de gaten houden.
0: Houden social media in de gaten.
3: Dan wordt het allemaal weer...
4: En dan wordt alles duidelijk.
3: Is goed.
2: Ja, het wordt fantastisch. Dat kan nu wel zeggen.
4: Eén groot feest.
2: Ja, wordt één groot feest.
3: Nou, kijk, de heren...
4: Pleinfeest.
3: Altijd pleinfeest.
4: Ja, bijvoorbeeld.
3: Wij zijn in ieder geval heel erg blij dat jullie even deze kant op wilden komen. We gaan in ieder geval vanuit AFM ook tijdens Volksfeest weer de aandacht gaan besteden. En mocht er voor de tijd toch nog wat zijn dat jullie nu willen melden, laat het weten. Dan gaan we er hier in ieder geval bij 1A-groep weer aandacht gaan besteden.
4: Ja.
3: Dankjewel.
4: Ja, jullie ook bedankt.
3: En graag tot de volgende keer.
4: Ja, tot ziens.

0: Come Together van de Beatles. En ja, ook met het met de blik op de vorige, vorige item wat we hadden. Met Johan Scholten en Ben Kolenbrander. Ja, het moet allemaal samenkomen. En als je samenkomt, wauw, dan wordt het echt een feestje. En dat belooft het ook zeker te worden met het Volksfeest. Dat in september gaat komen hier in Aalten.
1: Ja,
0: want daar verheugen we ons, zeker ook als AFM, ook heel erg op.
1: Ja, en als je het dan over Come Together hebt. Afgelopen weken heeft de voorzitter van... de directeur, zo moeten we het zeggen. De directeur van Theater De Storm. Die heeft volgens mij met zoveel trots rondgelopen in dat Steengroeventheater bij Stones, Bricks en Beatles. Nou, dat kan niet anders. Die zit vol mixed emotions. Hè? Zeg ik nou te veel, Luc van Geffen?
2: Nee, zeker niet. Nou ja, daar kwam het echt together. Hè. Daar kwam het echt allemaal samen. En ook publiek kwam massaal bij elkaar. 4 avonden uitverkocht en een generale met bijna 700 man. Vrijwilligers met hun partners. Ja, en wat er neer is gezet door het team van Operations. Dit jaar van het Steengroeventheater in Winterswijk. Ja, daar kun je alleen maar met trots naar kijken. En dat wij daar als Theater De Storm een gedeelte aan hebben mogen bijdragen. Ja, dat vult ons met enorme trots. En dit unieke event op een unieke locatie. Namelijk op het terrein van Sibelco. Steengroeven van Winterswijk, de enige nog werkende steengroeven in Nederland. En dan zo'n groot theater op kunnen zetten. Waar 3000 mensen 4 avonden lang met prachtig weer kunnen genieten van. Ja, afgelopen editie. Prachtige sterren, opkomend talent. Zoals Alicia Prins en Marlies van Brink. Maar ook echt oude rotten in het vak. Jan Tekstra, die verantwoordelijk was voor het hele stuk. Het schrijven, het samenstellen van de muziek. En dan met een koor en een orkest waar je u tegen zegt. Onder leiding van Gerben Kruiselbrink. En de dans was in handen van, en de choreografie in handen van Lidi Toebes. En dan had je ook nog eens regie van Bruun Kuit en Ellen Kremers samen. Nou, en dan met bijna 500 vrijwilligers is zoiets moois neergezet. Die zowel achter de schermen als op het podium stonden. Nou, dat is echt, ja, je werd gedragen en ik werd gedragen. En dat gold voor alle bestuursleden van het Steengroeventheater dit jaar.
0: Wauw, ik trek nu bijna een vergelijking met vorige week. Vorige week had ik ook een hele mooie item met een regisseur. En die speelde locatievoorstellingen. Ik heb zo'n gevoel dat dit ook, dat de Steengroeven bij heeft gedragen aan dat het zo legendarisch mooi evenement is geworden.
2: Zeker, ja. Ik was zo trots omdat ik dacht van ja, waarom weet niet heel Nederland en de hele wereld dat dit in Winterswijk gebeurt? Uniek verhaal, nergens anders vertoond, eenmalig uitgevoerd, wel met 4 voorstellingen in een hele week. Ja, op een unieke locatie. En gelukkig weten 12.000 mensen dit te vinden. En hadden we nog wel wat meer tickets kunnen verkopen, want er waren wachtlijsten. Maar heel veel Nederlanders en Omroep Gelderland bijvoorbeeld, ja, die besteden niet eens aandacht aan. Daar kan ik me helemaal niks bij voorstellen. Vooral als je met heel veel vreugde kijkt naar muziekfeest op het plein. Zoals vanochtend ook weer op het televisie herhaald werd voor Avrotros. Ja, dit deed er niet voor onder. En ik ben nog vergeten te noemen dat niemand minder dan Tim Akkerman en Niels Geuzenbroek de zang voor hun rekening namen. Nou, dat is,
3: precies,
2: dat
3: zijn er twee kanonnen. Dat zijn twee kanonnen. Ja,
2: hoger niveau bestaat gewoon niet, klaar. En natuurlijk zijn er over smaak kun je twisten en over verschillende zangers. Maar als je dit soort toppers kan krijgen en met zo'n koor en orkest en dan een hele gemeenschap die erachter gaat staan, ja, dat is onvoorstelbaar. En nou ja, dat wil je dus. En dat enthousiasme ook. En dat gevoel, dat wil je met elkaar delen. En het liefst met zoveel mogelijk publiek.
0: Nou, ik vind het echt, ik ben er zelf niet bij geweest. Maar als ik je er zo over hoor praten, heb ik waarschijnlijk wat gemist.
1: Nou, je hebt echt wat gemist. Dus wat dat betreft. Hé, maar Luc. Dit zit er dus nu op. Er zal heus weer wat nieuws in de pen zitten. Want,
2: zeker. Het smaakt naar meer altijd. Het niveau wat er dit jaar is neergezet, zullen wij niet snel gaan overtreffen. Okay. Wel gaan evenaren, maar overtreffen, dat is ook gewoon zo'n woord waar je, ja, als je het ieder jaar wil doen, dan maak je jezelf helemaal gek. Maar volgend jaar komen we met iets heel anders. En dat wordt met de Ashton Brothers. En die gaan echt een totaal theaterbelevenis.
0: Ja, als je het over uiterste hebt, is dat wel. Is dat wel echt een uiterste, inderdaad.
3: Maar dan vlieg je toch letterlijk en figuurlijk alle kanten om. En dat is denk ik het mooiste wat op dit moment ook vanuit Theater de Storm gedaan wordt. Hè. Kijk, wat je hebt. En het buitentheater, het openluchttheater hebben jullie in Winterswijk, waar jullie mee samenwerken. Dan hebben jullie het theater in de Steengroeven. Astoria, doe je dan dingen mee? Wat dat betreft zetten jullie het hele theatergebeuren behoorlijk op de kaart.
2: Ja, en we proberen ook die samenwerking aan te trekken. Dus we gaan ook met de kathedraal in Zeeuwent, met Stichting Oostklassiek, gaan we samenwerken komend seizoen. Die zijn verantwoordelijk voor onder andere de Matthäus Passion uitvoering, die wereldberoemd is in de Achterhoek, in de kathedraal van de Achterhoek. En daar gaan we ook een nauwere samenwerking mee aan. En die samenwerking zit met name op de kaartverkoop, maar gewoon ook om elkaar gewoon op de hoogte te houden. En elkaar kennis en ervaring te kunnen delen. En dat geldt zeker ook voor de Winterswijkse partijen. Ja, dat klopt.
3: Ja, geweldig, geweldig. Ja, ik wilde hoe dan ook deze uitzending, wilde ik je in de uitzending hebben. Puur om even die terugblik te doen op die vier dagen daar in dat prachtige Steengroeventheater. Want je hebt er zo prachtig mooi de promotie ook over gedaan. En zo trots. En ik vind, daar mag je trots op zijn. En zeker omdat er iemand nodig gemist werd en wel benoemd werd.
2: Zeker. De Mr. Steengroeven werd gemist. Precies. En als je de beelden ziet, dan had hij er gewoon ook bij moeten zijn. En dit feestje wil je ook met hem vieren. Kijk, succes kent altijd vele vaders. En ik wil me absoluut niet achterscharen dat ik er een van ben, maar dat ik hem bij heb mogen dragen. En dat we dat niet met hem, met Dinan Tun konden delen dit jaar, dat doet extra veel verdriet. Maar goed, dat vult ook weer met trots dat het toch weer gelukt is om sinds corona vier avonden uitverkocht te krijgen. En we hebben een operations team dat gewoon altijd achter de schermen werkt, wat nauwelijks op de voorgrond treedt. Maar dat doet niet af dat ze werken op een niveau wat gewoon ook op tv waardig kan werken. Zij zijn gewoon zo professioneel bezig. We werken samen, de tribune bijvoorbeeld, die stond een week daarvoor nog gewoon op de Vierdaagse te pronken op de Via Gladiola. Ja. En die staat vervolgens gewoon een week lang in de Steengroeven.
3: Kijk, dat bedoel ik. En dan kunnen wij nu terugkijken op een prachtig mooi evenement in dat Steengroeven Theater. En dat doen we met Mixed Emotions. Luc, ik wil je voor deze korte bijdrage bedanken. We spreken elkaar binnenkort zeker ruim over de agenda
2: van het nieuwe seizoen.
3: Voor het nieuwe seizoen, zeker.
2: En de verbouwing, mensen. We gaan verbouwen.
3: Daar gaan we het zeker over hebben. Dus, je hoort hem op de achtergrond al. Mixed Emotions van de Rolling Stones, daar gaan we ermee uit. En dan denken we toch een beetje aan Dinant. Dankjewel.
2: Zeker. Goed weekend.

0: Welkom bij Café Restaurant De Domme Aanleg. Een gezellige horecagelegenheid met een gemoedelijke en huiselijke sfeer. Waar al 30 jaar Gerbert en Heidi Smit met veel plezier de liefde voor de horeca en entertainment delen met de rest van de Achterhoek. Kom en beleef de Achterhoekse gastvrijheid zoals deze bedoeld is. Café Restaurant De Domme Aanleg. Goed van eten, gemoedelijke sfeer.
1: Jeans Brothers is de kledingwinkel voor iedereen. Bij ons vind je alle maten en lengtes met keuze uit meer dan 100 verschillende modellen. Voor zowel dames als heren. Kom langs en scoor nu je tweede jeans met 20 euro korting. Bezoek ons in Winterswijk en Eibergen of koop online via jeansbrothers.nl. Jeans Brothers, de jeanswinkel van Nederland.
0: De Domme Aanleg is een zeer geschikte locatie voor uw feesten en partijen. Met ruim 30 verschillende thema's, energieke spelshows en spectaculaire outdoor events is vervelen geen optie meer. Voor meer informatie kijk gerust op dommeaanleg.nl.

0: Geniet van de koffie van Robins Koffiewereld.
1: Aanhanger nodig? Bij de Witte Smit aanhangers kunt u terecht voor verkoop, inruil en verhuur. Of heeft u een aanhanger die gerepareerd moet worden? Dan ben je bij ons aan het goede adres. We verwelkomen u graag op een van onze vestigingen. Of kijk eens op www.wittesmit.nl.
2: Je nagels zijn je visitekaartje. Ga voor perfectie en kies voor de expertise van Caitlin bij CM Studio. Van een natuurlijke Biaplook tot de nieuwste nail art en verzorgende voetbehandelingen. Wij gaan voor resultaat tot in de puntjes. Boek je afspraak via onze social media of bel naar 06-24-100-624. CM Studio. Voor nagels die echt gezien mogen worden.
3: Al 35 jaar lang is Goudsmit Atelier Elk Reliek in de Achterhoek het adres voor het ontwerpen van trouw- en rouwsieraden. 1-op-1 maken we van uw unieke verhaal een ontwerp. Want geen enkel sieraad is standaard. Kijk voor alle mogelijkheden op elkreliek.nl. Of kom op afspraak langs in Bredevoort. Tot snel bij Elk Reliek. Het grootste goudsmitatelier van de Achterhoek.
4: Ben je zelf niet zo vaardig met naald en draad? Monique Harmsen weet raad. Even snel een nieuwe rits inzetten. Kledingreparatie, verstel- en herstelwerk. Of je kleding voorzien van een geborduurde naam, bedrijfs- of verenigingslogo. Dan ben je bij Monique aan het juiste adres. Je vindt naaiatelier Monique Harmsen.
5: Bent u op zoek naar een keuken of badkamer? Welke smaak u ook heeft. Bij Elsinghorst in Winterswijk is alles mogelijk. Bovendien voeren wij de montage van uw badkamer en keuken compleet uit met eigen personeel. De vakmensen van Elsinghorst maken het verschil.
6: Vivante Bosman. Het adres voor gordijnen, vloerbedekking, zonwering, wandbekleding en accessoires. U vindt ons in Borculo, Spoorstraat 8. Of kijk op www.vivante.nl/bosman.
7: Welkom bij Café Restaurant De Domme Aanleg. Een gezellige horecagelegenheid met een gemoedelijke en huiselijke sfeer. Waar al 30 jaar Gerbert en Heidi Smit met veel plezier de liefde voor de horeca en entertainment delen met de rest van de Achterhoek. Kom en beleef de Achterhoekse gastvrijheid zoals deze bedoeld is. Café Restaurant De Domme Aanleg. Goed van eten, gemoedelijke sfeer.
8: Je eigen domeinnaam en website voor €3 per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 4 uur.
9: De Domme Aanleg is een zeer geschikte locatie voor uw feesten en partijen. Met ruim 30 verschillende thema's, energieke spelshows en spectaculaire outdoor events is vervelen geen optie meer. Voor meer informatie kijk gerust op dommeaanleg.nl.
10: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
11: Casper Meijer met het NOS-journaal. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag enige tijd de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en werd meteen verboden. Op dezelfde plek was vorige week ook een blokkade. De klimaatactievoerders willen dat de Tweede Kamer terugkomt van reces voor een debat over de droogte en de hitte. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 11 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. 19 mensen raakten gewond, dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van een dorp. En het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voerde Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Een Franse vader heeft met 2 jonge kinderen meer dan 16 uur vastgezeten op zee. De 3 hadden op vakantie in Thailand een waterscooter gehuurd. Toen ze na de afgesproken 3 kwartier niet terugkwamen, werd een zoekactie gestart. Maar die werd gestaakt toen het donker werd. De volgende ochtend pas werd het gezin op zee gevonden. Dobberend op de jetski die half gezonken was. Volgens een overheidsfunctionaris waren de 3 Fransen uitgeput en hadden ze veel zeewater ingeslikt. Ze zijn nagekeken in het ziekenhuis. Het weer, vooral in het zuiden en oosten nog buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, het is 24 tot 32 graden. Morgen droog met zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
12: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
13: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking en geeft haarscherm beeld dag en nacht. Sensi Baby Babyphone. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
14: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Wij zijn 1-8.

0: Een sfeervol interieur, het gevoel van thuiskomen. Bij Betting Wonen in Bredevoort vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Modern, eigentijds, landelijk of jong wonen. Betting Wonen denkt graag met u mee. Betting Bredevoort, leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl.
1: Jeans Brothers is de kledingwinkel voor iedereen. Bij ons vind je alle maten en lengtes met keuze uit meer dan 100 verschillende modellen. Voor zowel dames als heren. Kom langs en scoor nu je tweede jeans met 20 euro korting. Bezoek ons in Winterswijk en Eibergen of koop online via jeansbrothers.nl. Jeans Brothers, de jeanswinkel van Nederland.
0: Betting Wonen, ook groot in relaxvoud thuis voor jong en oud.
2: Eefdink Rensing Constructiewerk. Een begrip in de regio voor maatwerk op het gebied van RVS en stalen constructies. Ook plaat- en snijwerk met behulp van fiberlaser of plasmasnijder. Eefdink Rensing Constructiewerk. www.eefdink-rensing.nl.
3: Een huis kopen of gewoon uw hypotheek goed regelen? Dat is al spannend genoeg. Hypotheekadvies hoeft dat niet te zijn. Bij Huiskamer Hypotheek in Achterhoek krijgt u eerlijk hypotheekadvies. In duidelijke en begrijpelijke taal. We komen gewoon bij u thuis aan de keukentafel. Maak een afspraak voor meer informatie op www.huiskamerhypotheken.nl. Huiskamer Hypotheek in Achterhoek. Persoonlijk, duidelijk, dichtbij.
4: Al 35 jaar lang is Goudsmit Atelier Elkerliek in de Achterhoek het adres voor het ontwerpen van trouw- en rouwsieraden. 1-op-1 maken we van uw unieke verhaal een ontwerp. Want geen enkel sieraad is standaard. Kijk voor alle mogelijkheden op elkerliek.nl. Of kom op afspraak langs in Bredevoort. Tot snel bij Elkerliek, het grootste Goudsmit Atelier van de Achterhoek.
5: Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 5 uur.
6: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
7: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar het oosten van België. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters, meldt buitenlandminister Berendsen. In het gebied De Hoge Venen staat inmiddels 1600 hectare natuur in brand. De brandhaarden zijn moeilijk te bedwingen. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels de eerste mensen geëvacueerd. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag enige tijd de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en werd meteen verboden. Op dezelfde plek was vorige week ook een blokkade. De klimaatactievoerders willen dat de Tweede Kamer terugkomt van reces voor een debat over de droogte en de hitte. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 11 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. 19 mensen raakten gewond. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van het dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah. Dat inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Het IJsselmeer staat normaal in de zomer hoger dan in de winter, maar door de droogte en de hoge temperaturen lukt dat niet meer. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. Het weer verspreidt. Er komen nog buien voor. Tussendoor af en toe zon. Het is een graad of 25. Morgen droog met zon en wolken en dan een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
12: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
13: Mensenrelatie, Radboud Visser.
14: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
13: Jazeker.
15: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
16: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
17: Omdat ik samen verder wil.
18: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
19: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
20: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen. Via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
21: Wij zijn 1-8.

0: De Maand Schoonmaakdiensten heeft een uitgebreid aanbod van schoonmaakdiensten voor uw bedrijf. Van het onderhouden van uw vloeren en telescoopbewassing tot het periodiek schoonmaken van uw kantoren. De Maan in Groenlo. Kijk voor meer info op demaanschoonmaakdiensten.nl.
1: Zwemmen is voor alle leeftijden en dat doe je bij Zwembad Mekenesh. Gewoon recreatief, babypeuterzwemmen of leren zwemmen, kom naar Lichtenvoorde. Ook is het hele zwembad af te huren voor een gaaf kinderfeestje of een swim-in bios. Kijk voor meer info op www.mekenesh.nl of op de Facebookpagina.
0: De Maan Schoonmaakdiensten zoekt vakkundig facilitair personeel. Mail naar info@demaanschoonmaakdiensten.nl voor meer informatie. De Maan in Groenlo.
2: Aanhanger nodig? Bij de Witte Smit Aanhangers kunt u terecht voor verkoop, inruil en verhuur. Of heeft u een aanhanger die gerepareerd moet worden? Dan ben je bij ons aan het goede adres. We verwelkomen u graag op een van onze vestigingen. Of kijk eens op www.wittesmit.nl.
3: Je eigen domeinnaam en website voor 3 euro per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 6 uur.
4: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
5: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar het oosten van België. Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters, meldt buitenlandminister Berendsen. In de Hoge Venen staat inmiddels 1600 hectare natuur in brand. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels de eerste mensen geëvacueerd. Bij de luchthaven van Catania op Sicilië wordt het vliegverkeer langzaam weer opgestart. Door uitbarstingen van de vulkaan Etna waren vluchten dagenlang ontregeld. Vanmiddag ging het waarschuwingsniveau van rood naar oranje, maar ook nu nog worden niet alle vluchten uitgevoerd. De vulkaan is nog steeds actief. Afhankelijk van de windrichting zouden er de komende dagen opnieuw problemen kunnen ontstaan door aswolken. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Het IJsselmeer staat normaal gesproken in de zomer hoger dan in de winter, maar door de droogte en hoge temperaturen lukt dat niet meer. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. De Nederlandse hockeysters zijn het WK in Nederland en België begonnen met een 2-0 overwinning op Chili. De Oranje Vrouwen zijn regerend Olympisch, wereld- en Europees kampioen. Maandag spelen ze in de groepsfase tegen Australië en woensdag tegen Japan. De Nederlandse hockeymannen beginnen het toernooi morgen met een wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het zo goed als droog met zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
7: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
6: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
8: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison Psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologisch plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
9: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
10: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
9: Klinkt goed.
10: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
11: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
12: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
13: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
14: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 7 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Bij het Indisch monument in Den Haag is de nationale herdenking 15 augustus 1945 begonnen. Op die dag capituleerde Japan in Nederlands-Indië en kwam er een einde aan de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden. Bij de herdenking zijn ook premier Jette en minister Sterk aanwezig. Zij leggen een krans namens de regering. De herdenking eindigt met een defilé. Op 75 plekken in Nederland en Indonesië wordt het einde van de oorlog herdacht. Volgens de organisatie zijn er inmiddels meer dan 2 miljoen Nederlanders met een Indisch oorlogsverhaal in de familie. Het dodental van een bootongeluk in Zimbabwe is nog verder opgelopen, naar 68. Dat maakt de lokale politie bekend. De afgelopen dagen zijn er nog 22 lichamen uit het water van het Caribameer gehaald. De veerboot sloeg dinsdagavond om, vermoedelijk door harde wind en hoge golven. De boot was geschikt voor maximaal 90 mensen, maar volgens een bemanningslid waren er meer dan 150 mensen aan boord toen het ongeluk in Zimbabwe gebeurde. Zo'n 2000 vrijwilligers hebben de afgelopen 2 weken ruim 4000 kilo afval en bijna 80.000 peuken van de Nederlandse stranden geraapt. Met de strandopruimactie vraagt Stichting Noordzee aandacht voor het probleem van strandafval, plastic in het bijzonder. Er werden onder meer plastic flesjes uit China en Maleisië gevonden, een videoband en een 35 jaar oude verpakking van een chocoladereep. In de Eredivisie heeft NEC uit bij Willem II gewonnen met 4-1. Vlak voor rust begon NEC iets meer druk te zetten en maakte debutant Tahoui de 1-0. Daarna kwam NEC niet meer in de problemen met doelpunten van Cherie, Linssen en Sierhuis. Verheid maakte daarna voor Willem II nog het enige doelpunt. Vorige week verloor Willem II ook al met 4-1, toen van Go Ahead Eagles. Het weer, vanavond trekken de buien weg. Vannacht is het droog en een graad of 15. Morgen zo goed als droog met zon en wolken en het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif, minder gas, hogere woningwaarde.
4: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
5: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
4: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
6: Aan alle vrouwen van 50+, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
7: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensibaby babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensibaby babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
1: Wij zijn 1 Achterhoek.

could have some. And he's up there. What's that?

0: Je eigen domeinnaam en website voor 3 euro per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 8 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Jorien Bouwman met het NOS-journaal. Bij het Indisch Monument in Den Haag is het einde van de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan in toenmalig Nederlands-Indië. Bij de herdenking klonk veel muziek, er waren voordrachten en premier Jette legde een krans namens de regering. Op 75 plekken in Nederland en Indonesië zijn vandaag herdenkingen. Er zijn steeds minder mensen die het nog hebben meegemaakt, maar volgens de organisatie zijn er inmiddels meer dan 2 miljoen Nederlanders met een Indisch oorlogsverhaal in de familie. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die vanuit Marokko Ceuta probeerden binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Op sociale media gingen oproepen rond om opnieuw de Spaanse exclave te bestormen. 2 weken geleden slaagden tienduizenden migranten erin om Ceuta te bereiken. De meeste waren na een dag weer terug in Marokko, maar de chaos leidde wel tot politieke onrust. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is nog niet onder controle. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich uit. De brand is de grootste in de Belgische geschiedenis. Aan het einde van de middag was een gebied zo groot als de gemeente Gouda verbrand. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar België. Koen de Groot heeft op de EK zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlands record met 600ste van een seconde. Milou van Wijk en Marit Steenbergen grepen op de 50 meter vrije slag naast de medailles. Van Wijk werd vierde en Steenbergen vijfde. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht is het droog en het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het zo goed als droog met zon en wat wolken. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
4: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
5: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
4: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Hemdforhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdforhem.nl.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
1: Wij zijn 1 Achterhoek.

één Achterhoek. Daar word je vrolijk van. Er is maar één Achterhoek.

0: take your love to town. For God's sakes, turn around.
1: Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 9 uur.
2: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
3: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende trekkerbestuurders op de snelweg. Gisteren was op de A59 in de staart van een file een dodelijk ongeluk. Die file was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht de agenten op pad zijn gestuurd. Pas dan kan worden vastgesteld of die opdracht goed is uitgevoerd. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogeveen is nog niet onder controle. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich uit. In het gebied de Hoge Venen is inmiddels 2000 hectare natuur verbrand. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Honderden mensen hebben weer geprobeerd om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken. Het Marokkaanse leger had oproepen op sociale media gezien en heeft mensen verjaagd. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. 2 weken geleden kwamen ineens tienduizenden migranten Ceuta in. Marit Steenbergen heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 100 meter rugslag. Het is haar 6e medaille op dit EK. Ze had al 3 keer zilver en 2 keer goud. Eerder op de avond werd Koen de Groot 2e op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlandse record met 600ste van een seconde. Het weer, de laatste buien trekken weg en vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
5: Omdat ik samen verder wil.
6: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
2: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: Je eigen domeinnaam en website voor 3 euro per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 10 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende tractorbestuurders op de snelweg. Gisteren was op de A59 in de staart van een file een dodelijk ongeluk. De file was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie. Maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd. Want volgens de bond bepalen burgemeesters en het OM wat de politie wel en niet mag. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die vanuit Marokko Ceuta probeerden binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Op sociale media gingen oproepen rond om opnieuw de Spaanse exclave te bestormen. 2 weken geleden slaagden tienduizenden migranten erin om Ceuta te bereiken. De meeste waren na een dag weer terug in Marokko, maar de chaos leidde wel tot politieke onrust. Emma Oosterwegel heeft een zilveren medaille veroverd op de zevenkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. Op het slotonderdeel, de 800 meter, wist de atlete haar race te winnen, maar het lukte niet om de achterstand in te halen op de Ierse Kate O'Connor, die er met het goud vandoor ging. Sophie Dokter pakte het brons. Marit Steenbergen heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 100 meter rugslag. Het is haar 6e medaille op deze EK. Ze had al 3 keer zilver en 2 keer goud. Eerder op de avond werd Koen de Groot 2e op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlandse record met 600ste van een seconde. Het weer, de laatste buien trekken weg. Vannacht is het droog, het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
1: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 11 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Honderden mensen hebben weer geprobeerd om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken. Het Marokkaanse leger had oproepen op sociale media gezien en heeft mensen verjaagd. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn bijna 300 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende tractorbestuurders op de snelweg. Gisteren was een dodelijk ongeluk in de staart van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd, want volgens de bond bepalen burgemeesters en het OM wat de politie wel en niet mag. Bij het Indisch monument in Den Haag is het einde van de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan in toenmalig Nederlands Indië. Bij de herdenking klonk veel muziek, er waren voordrachten en premier Jette legde een krans namens de regering. Meerdere Nederlandse medailles op de EK Atletiek in Birmingham vanavond. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Hij is de eerste Nederlandse Europees kampioen op deze afstand sinds 1950. Dieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Op het slotonderdeel, de 800 meter, wist de atlete haar race te winnen. Maar het lukte niet om de achterstand in te halen op de Ierse Kate O'Connor, die er met goud vandoor ging. Sophie Dokter pakte het brons. Het weer. Vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
4: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: Je eigen domeinnaam en website voor 3 euro per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 12 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Middernacht, het begin van zondag 16 augustus. Irma de Vries met het NOS-journaal. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Gai weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Gai ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen wordt steeds groter. Inmiddels is een gebied van 2700 hectare verwoest. Dat is vergelijkbaar met de omvang van de gemeente Haarlem. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende trekkerbestuurders op de snelweg. Gisteren was een dodelijk ongeluk in de staart van een file. Die was veroorzaakt door tientallen trekkers. Zij reden over de snelweg naar Den Bosch voor een boerenprotest. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie. Maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd. En kan dan pas worden vastgesteld of die opdracht goed is uitgevoerd. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II eveneens met 4-1. En het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 15 en het blijft droog. Ook morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
4: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
1: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: Voor betrouwbare webhosting of je eigen domeinnaam ga je makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 1 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Guy weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Guy ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Gisteren kwamen er 2 mensen om in een file die was veroorzaakt door trekkers die op de snelweg reden. Premier Jette was kritisch op de politie. De vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. En na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
4: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. Scala Sol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
1: Wij zijn 1 Achterhoek.

0: Je eigen domeinnaam en website voor 3 euro per maand. Ga makkelijk en snel naar ineenklik.nl. Ineenklik.nl zet de tijd op 2 uur.
1: Wij zijn 1 Achterhoek. Nu het NOS-journaal.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het dodental.